0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. Het personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: De dag dat op alle voorpagina's van de kranten één grote mevrouw in het groot staat. De foto van Margriet Hermans overal. De gulste lach van Vlaanderen kopt het laatste nieuws. Een nieuwsblad zegt, het afscheid kwam veel te snel, dat kan je wel zeggen. Eind april kreeg ze diagnose kanker. Daarna was zelfs voor bezoek geen tijd meer. Een van haar zussen is overgevlogen uit Amerika. Dat is ongeveer het enige bezoek dat ze nog kon hebben. Ze was veel te ziek. Het is heel erg snel gegaan. En ze heeft ervoor gekozen om zelf euthanasie te kiezen. Om het lijden niet noodloos lang te maken. Want het was heel erg stevig blijkbaar. Het was een moeilijke ziektebed. En nogthans, ja, Margriet, die kennen we goed. Die was ook vaak bij ons in de show te gast. Ze was altijd super positief. We hadden op een bepaalde periode een rubriek lopen met de naam de Motoclub. En dat had niks met motoren te maken. Maar het was het levensmotto van bekende mensen dat we vroegen elke dag. En dat van Margriet, ja, ten voeten uit. Luister maar even, zo stond Margriet Hermans in het leven.
1: Mijn motto? Oh, daar moet ik niet lang over nadenken. Mensen die gelukkig willen worden, moeten zure mensen mijden. Ik zeg altijd, zwartkijkers mijden. En een optimistisch leven leiden. Want ons leven is al zo kort. Come on, go for it.
0: Ja, dat was, en het is ook te kort geweest.
2: Dat is iemand die echt 100 jaar had moeten worden, minstens.
0: Nou, altijd leuk om haar te ontmoeten. Hè.
2: Maar ja, mag ik nu eens 3 mini-verhaaltjes vertellen die Margriet Hermans schetsen en die je vandaag niet in het laatste nieuws of in het nieuwsblad gaat lezen?
0: Okay.
2: Dus Margriet is echt een fantastische mevrouw. De eerste keer dat ik haar ontmoette was ik 11 jaar. En dat was bij ons thuis. Die was bij ons thuis op bezoek.
0: Wat?
2: Mijn ouders hadden een frituur.
0: Och, je hebt dat ooit verteld.
2: Ja, en ze was bij ons in de buurt. Want die deed met paarden iets. En dat was iets een paarden-event bij ons in de buurt. En ze kwam frietjes eten bij mijn ouders. Okay. En mijn papa, ja, die durft dan te vragen. En hij zei, oh Margriet, kom eens naar mijn kinderen. Die zitten in de living. Hè, want wij woonden aan de frituur. Die komt dan gewoon mee. En we hebben nog allemaal foto's in onze fotoalbum. Van dat ze dan zo staat naast de tv. Kent wel zo voor de grote vitrinekast. Uh-huh. Mijn broer en ik poseerden met Margriet. Super lief, echt tijd voor een praatje. Echt zoals je ze ziet op tv. Dan 10 jaar later was ik 21, studeerde ik journalistiek. En we moesten iets doen rond schoonheidsidealen in de media. Dus ik dacht, we interviewen Margriet, toch een topster in de 90s. Oh, met dat lijf toen, wat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend was. En ik had haar dan gebeld. Die nam ook gewoon op. Die zat toen in het Vlaams parlement. Mocht ik daar op bezoek gaan. Dus die maakte tijd voor mij. Hè?
0: Cool.
2: En we waren met 3 van de klas. Want 1 moest dan geluid doen. De ander moest filmen. Het was professioneel. Hè? En ik dacht, om haar te bedanken, neem ik een vaas mee met bloemetjes. Mm-hmm. En dat was zo mooi ingepakt in een plastieke zakje. Maar ik was uit de trein gevallen.
0: Jij was uit de trein?
2: Ik was uit de trein gevallen. Ja. En die vaas...
0: Kapot.
2: Ja, maar zo. Ik heb wel zo... helemaal gebarsten.
0: Okay.
2: Zo 1000 barsten. Allee, je kon het niet meer gebruiken. 1000 barsten, maar toch in dat plastieke zakje. En ik heb dat dan toch maar afgegeven.
0: Je vertelde, ik was gestruikeld.
2: Ja, en die reageerde daar ook zo goed op. Bulderlach. En die nam dat aan. En scherven brengen geluk. En,
0: allee,
2: dat was iemand die gaf je altijd een goed gevoel. Die wilde altijd dat iedereen happy was rondom haar. Dus dat was een top interview. Die gaf ook heel veel. Dus ik had daar goede punten voor gekregen. En dan laatste mini-anekdotetje. Een paar jaar geleden hadden wij een uitzending, denk ik, in Sint-Niklaas of zo. Toen zij en Celine op bezoek kwamen. Toen hadden we het ineens over zo dingen die je niet gebruikt in de keuken. En toen zei ze, ik heb zo'n waterzuiveringsding. En ik zei, oh, dat wil ik al heel lang hebben. Hè, dat je dan zo echt lekker water thuis. Ze zei zo, ik gebruik het niet, moet je het hebben. Maar dat zijn dan zo van die dingen. En ik zeg dan ja. Maar vervolgens gaat ieder weer zijn eigen leven op.
0: Ja.
2: Maar Margriet heeft dan echt haar best gedaan om mij dat te laten bezorgen.
0: Echt?
2: Dus ik heb thuis, in mijn keuken, dat ik uiteraard zelf ook nog nooit gebruikt.
0: Maar nu moet je het wel gebruiken.
2: Ja, ik moet dat vandaag gebruiken.
0: Je met je goed glaasje borrelend water.
2: Dat is dus
0: van Margriet
2: Hermans ten voeten uit.

0: Gisteren, als je vroeg aan het luisteren was naar dit programma, en bedoel ik heel vroeg rond dit uur, dan heb je de Mission Impossible, of misschien wel Possible, gehoord van onze luisteraar Vicky. Vicky had net een nieuwe job en Vicky, die vond iets heel ambetant aan de job, namelijk de radiozender waarnaar geluisterd werd. En vooral omdat we in de 90's top 500 zitten, zei Vicky, daar moet ik iets aan doen. Ik ga vandaag naar mijn job en ik ga ze proberen te overtuigen om naar de enige, echte, juiste, goede, leukste zender van Vlaanderen te luisteren.
1: Ik heb een nieuwe job en ik werk hier nu 2 maanden, maar ik heb gemerkt dat de radio op NMNM staat.
2: Ai.
1: En ja, dat willen we niet, dat willen we niet.
0: Nee, dat willen we niet, hè.
1: Dus we gaan vandaag nog eens proberen om die op Joe te krijgen.
0: Ja, goed idee was dat. Ga je er eens bellen of het gelukt is? Wil je eens bellen?
3: Ik hoop het. Als je niks meer van hoort, is het niet gelukt. En anders hebben ze zo aan de lijn.
0: Ja, ik hoop het echt.
4: Zeg, Jasmin.
5: Uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
12: Dit is Joe Gold.

0: Vicky.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vicky Verschoor, goedemorgen. Hoe ben jij die missie aangevlogen? Zeg dat eerst.
1: Ik had eerst niks gezegd op het werk, maar er kwam een klantje toe en die zei: proficiat met jullie nieuwe werknemer, maar jullie hebben wel een probleem. De radiozender staat hier blijkbaar niet juist.
0: Ze werd verraden eigenlijk door een klantje. En wat waren de reacties?
1: En dan, ja, super positief eigenlijk. Toen alle andere collega's toekwamen, die zeiden eigenlijk ook van: oh, het is wel goed dat het op een nieuwe zender staat, want we waren het zelf allemaal een beetje beu gehoord en geen goede zender. Dus iedereen was eigenlijk super blij.
2: Het is gelukt of wat?
1: Ja, het is gelukt.
0: Wat een mooie dag. En eigenlijk, Vicky, ben jij nu de heldin van jouw nieuwe job. Ja. Je hebt de mensen daar verlichting gebracht. Een opluchting voor alle collega's die eindelijk nu van goede muziek genieten. En nog heel de week van de 90s.
2: Oh, fantastisch. Met hoeveel collega's zijn jullie daar? Met hoeveel zijn jullie?
1: In de bureau zelf zijn we met zes. En ja, in het magazijn loopt druk, maar die hebben wel nog hun eigen post. Daar ben ik nog niet geraakt.
2: Ja, maar dat komt wel. Weet je wat? We gaan een volgende afspraak met jou maken. Je krijgt van ons mokken opgestuurd om koffie te drinken. Ja. Uit mokken van Sven en Anke. Maar dan moet jij natuurlijk nog wel de volgende stap zetten. Dan moet jij ook platen kiezen voor koffietanken met Sven en Anke. Een van de komende weken. Dan heb je alweer een soort van leuke teambuilding met z'n allen.
0: Voilà.
1: Ja, superleuk. Superleuk.
2: Afgesproken.
0: En laat dat een tip zijn voor iedereen die op het werk geen Joe heeft opstaan. Die kopen we om met koffiemokken. En met de belofte dat er nog Joe blijft staan. Want we komen af en toe eens controleren.
2: Ja, ja.

0: Een tip voor een
1: niet werkend
0: leven.
1: Ja, dus wat moet je zeker niet doen? We hebben zo allemaal witte muren thuis, hè?
2: Witte muren?
1: Ja,
2: had witte muren.
1: Ik heb een frappuccino interieur. Ik hou niet van kleur, want daar word ik gek van. Ik wil gewoon dat het allemaal beige is. Ik weet dat Daan Alfrink van Blind Gekocht het echt afschuwelijk vindt.
2: Maar is dat een frappuccino interieur?
1: Ze noemen dat toch?
2: Ik heb nooit gehoord.
1: Allemaal frappuccino, ja. Allemaal soorten beige door elkaar.
2: Oh.
1: Vind jij niet leuk?
2: Nee.
1: Maar ja, kijk.
2: Nee.
1: Jij, ja, maar je kunt niet kinderen hebben en speelgoed en van alles aan je kop en een gekleurd interieur. Dat gaat niet. Die match, je moet een frappuccino interieur hebben om een beetje zo je verstand te kunnen bewaren. In ieder geval, we hebben allemaal zwarte strepen op die muren. Ja, want ja. Dat heb je dan. Het eerste jaar denk je, oh, we hebben het nog goed wit gehouden. En het tweede jaar alles om zeep. Ja. Dan had ik gelezen dat je daar moest overgaan. Echt waar. De filmpjes op internet, dan denk je echt, wauw, ik moet dit doen. Ik ben er speciaal voor naar de Decathlon gereden om het materiaal te halen, het poetsproduct. Want het poetsproduct is een tennisbal.
2: Een tennisbal.
1: Moest ik met een gele tennisbal wrijven over die zwarte vegen? Ik heb mij gisteren kapot gewreven met die tennisbal.
2: Oh,
1: weet je wat?
2: Okay. Ja, en?
1: Nada noppes.
2: Nog erger gemaakt.
1: Zelfs bij een verse vlek dat je denkt, oh, dat gaat er snel uit. Ik denk dat met spugen nog veel beter zou gaan dan die stomme tennisbal.
2: Maar met een tennisbal ook werken? Wat is dat nu voor een rare idee?
1: Je zag dat overal online en daar werkte het wel.
2: Ja.
1: Het is een afradingstip vandaag. Doe het niet, het werkt niet.
2: Ja, het zijn wel mooie beelden. Anke met de tennisbal op de muur en in frappuccino.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprij is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, roséweken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
15: Bebat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
17: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
16: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
17: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
18: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
19: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Jan die zegt er, ik heb soms te doen met ons Anke. Ze is soms zo goedgelovig.
1: Ja,
0: dan wil ze dat uitproberen.
1: Jan.
0: En Yves die heeft een goede suggestie. Zegt, ja, de tennisbal lukt misschien niet om strepen van je frappuccino-muren te halen. Maar je moet misschien eens een basketbal proberen, weet je.
1: Ja, maar goeie. Ik ga vandaag aan de slag en ik laat het je morgenochtend weten, Yves. Nicolaas, goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen, Anke.
1: Ja, jij bent één van de 1000 mensen die een tip heeft doorgestuurd. En jullie zijn allemaal mega enthousiast en zeggen allemaal, maar dit is het enige dat altijd werkt. En dat is, Nicolaas?
2: De wonderspons.
1: De wonderspons.
0: De wonderspons.
1: Ja, die,
0: zo'n wit ding, hè? Zo'n wit ding, hè?
1: Ja, die ook wel gekocht door al in de Action. Voor wat gebruik jij dat allemaal, Nicolaas?
2: Goh, wij hebben ook witte muren en als je dan met de stoelen tegenbotst, is dat in een veeghub direct weg. Of witte sneakers zijn direct terug proper, kastjes van de IKEA zijn direct terug proper. Huh? Dus
0: dient dat daarvoor?
2: Alles gebruiken.
0: Ja, want ik ga er altijd mee tennissen elke week. Sorry, ik kon hem niet laten liggen. Allee, maar uit.
1: Ja,
0: het
1: is waar, maar die is op bij mij.
0: Ja, dat gaat
1: een tijdje is dat op, hè.
3: Je bent jarig 16 juli.
0: We hebben een cadeau.
1: Ja, maar ik heb hier al heel veel laten vallen van wat ik allemaal wil hebben. Een afvalemmer, wonder.
0: Ja, tot vorig jaar waren het nog wonderboxen. Die gebruikt ze toch niet, de wonder.

wil de sfeer niet verpesten zo vroeg op een mooie donderdagochtend, beste vrienden. Maar ik ga het toch doen, kan niet anders. Het is groot nieuws vandaag. Wie niet spaart voor later, is de pechvogel voor de rest van zijn leven en zeker voor zijn oude dag. Want Okra is tevoorschijn gekomen met prijzen van rusthuizen. En jongens, vandaag kost een rusthuis zo ongeveer 570 euro meer dan een gemiddeld pensioen. Dus dat betekent dat gemiddeld

0: de Vlaming die in een rusthuis zit bijna 600 euro tekort komt met zijn pensioen om daar te kunnen wonen. Voor sommigen loopt dat bedrag zelfs op tot 750 euro. En daardoor komen veel ouderen die weinig of geen spaargeld hebben in financiële moeilijkheden op dit moment. En niet alleen ouderen, maar ook hun kinderen. Want het zijn zij meestal die moeten bijleggen om het rusthuis te kunnen betalen. Gemiddelde maandprijs voor een woonzorgcentrum is nu al 2359 euro per maand. Supplementen niet inbegrepen. Dus dat is
1: medicatie en
0: al dat soort dingen. Ja, inderdaad. Ja. En ze zeggen bij Okra nu, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat voor 75% van de goedkoopste rusthuizen, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je maximaal 75% van je netto pensioen zou moeten betalen. Ja. En dat het daarmee gefixt zou moeten zijn. Dat de mensen nog wat spaargeld over hebben om een pannenkoekje te gaan eten of zo.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor €18 miljard of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
7: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
6: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
8: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
6: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
5: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
0: 70s
5: en meer.

0: en Anke.
1: Ja, ik ben volgende week jarig. Ik geef nu al toestemming aan Sven Ornelis en dit team om mij te kidnappen voor 24 uur na Mallorca. Jullie mogen dat doen, net zoals de vriendinnen van Sharon dat hebben gedaan. Goedemorgen, Sharon.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 24 uur naar Mallorca, geen hotel om je 31ste verjaardag te vieren. We willen allemaal weten, hoe is het geweest?
2: Ja, top, top, top. Ik ben nog altijd spraakloos en ik kon gisteravond zelf niet slapen omdat ik zo'n een brede smaal op mijn gezicht had. Dus, en dan denken we dat we allemaal gedaan hebben in 24 uur. Dus ja. Echt crazy. Ja.
1: Allee, steek maar van wal. Wat heb je allemaal gedaan? Ja.
2: We zijn daartoe gekomen net na de middag. Gelukkig dat we eigenlijk konden vliegen, want er was staking op s'avonds.
3: Ja,
2: dus dat was wel nog wat spannend. Hoe ik dan daartoe gekomen in de namiddag, eigenlijk snel ons omgekleed, ergens op het terras gaan zitten in de zon. Ja, je kent dat wel, hé? Drankjes drinken op gemak. Dan waren we wel zo wat tipsy. Hadden we gezegd van we willen niet actief doen, we gaan op een bananenboot.
3: Hey, tipsy dus daar, bananenboot. Eigenlijk, jongen.
2: Ja, verschrikkelijk, maar het was wel grappig. Allee, het was echt grappig. We hebben eigenlijk ons ziek gelachen. Hebben we eigenlijk nog een beetje op het gemak aan de zee gelegen. Ons klaar gedaan om dan eigenlijk gaan eten. Dan zijn we eigenlijk aan een kroegentocht begonnen eigenlijk.
1: Opnieuw.
2: Ja, want in Mallorca is er een Duits deel en een Hollands deel.
1: Ja.
2: Dus Hollandse cafeetjes waar dat we eigenlijk bijna allemaal gedaan hebben.
3: Aangezien
2: dat we daar al een paar keer geweest zijn, kenden we ook wel al wat mensen van een café. Dus zeer leuk. En dan denk ik dat we rond 7:30 buiten strompeld zijn in het laatste café. Allee, de laatste.
3: Oh, s'nachts.
1: Maar heerlijk. En jouw doekjes gestuurd van leuke politiemannen leren kennen. Wat was dat dan?
2: Ja. Laat ons zeggen dat daar heel veel Duitsers waren. En als die wat dronken zijn, kunnen die wel wat ambetant zijn. En plots stonden er een deel Belgen rond ons. En die plots zeiden, ja, als je een probleem hebt, zijn politiemannen. En dan eigenlijk met die mensen eigenlijk heel veel leuten gemaakt. En die waren daar op fietsvakantie eigenlijk. Dus we hadden een beetje bodyguards bij.
1: Wat een goede versiertip is dat als je nog eens naar het buitenland gaat met kameraden. Wij zijn van de politie, wij zorgen voor de veiligheid.
3: Ja.
2: Dat haal niet. Ook in het begin.
3: Zijn we de belangrijkste vraag. Waar zijn de tattoos van... We houden van Joe terechtgekomen op jullie prachtige 31-jarige lichamen.
2: Ja, we hadden eigenlijk het idee om misschien jullie te foppen en te doen alsof ze ons op zo'n tafel laten liggen en doen alsof dat we tattoos hebben. Maar nee, wij zijn te braaf voor zoiets. Dus we hebben het niet gedurfd.
1: Ik ben heel blij, want anders hadden we jullie moeten verwijderen als marginale luisteraars die dat meteen zouden doen. Dus ik ben heel blij dat je nog bij ons mag horen, Sharon, samen met de vriendin. Echt waar.
3: Hey, die brede glimlach die heb je ondertussen al meer dan 24-48 uur op je gezicht. Hou je nog maar even, want wat een cadeau.
4: Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
5: 70s
4: en meer.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dat maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Nou, wat?
8: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
1: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
12: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
11: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
12: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
11: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
13: Humo!
14: Caraïbisch blauw
15: of tropisch groen.
16: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: was gistermiddag. Rond 4 uur was het. En ik denk dat we allemaal ongelooflijk geschrokken zijn. Want we zijn allemaal wel links of rechts op een of andere breaking news app aangesloten, denk ik. Hè. En dan zag je plotseling die berichtjes allemaal binnenstromen. Dat Margriet Hermans op amper 72-jarige leeftijd is overleden. Die prachtige lach zullen we niet meer horen. Ze heeft na een korte strijd, maar een hele korte strijd tegen kanker, ja, de strijd verloren. Een goede 2 weken wisten we het. Hè. Dat was zo recent. En we dachten, ze gaat vechten, maar de pijn was zo ondraaglijk. Er was geen kans meer op herstel, dus ze koos voor euthanasie. Ik denk dat iedereen dit zal als een kippenvel moment ervaren hebben toen het berichtje binnenkwam. Luc Appermond, die zit in Spanje op dit moment, was een hele goede vriend en collega altijd van Margriet. Hoe is het berichtje bij jou binnengekomen, Luc?
1: Ja, ook heel keihard, heel plots. Toeval wilde dat we net de naam van Margriet hadden laten vallen in een gesprek. We zaten te lunchen met Pat Crimson en Loredana. Uh-huh. En die waren in de buurt en samen met Bart. En toen hadden we het over de vele aids die hij gescoord had. En ik zei, en niet te vergeten, lekker blijven hangen. Uh-huh. Het liedje dat Margriet van jou gecoverd heeft. En terwijl ik dat uitspreek, komt er het ene na het andere bericht op mijn telefoon, die een beetje links lag op stil. Maar ik zag dat flikkeren en dat hield echt niet op. En Bart zei, wacht, laat dat liggen. Allee, we zitten nu hier zo gezellig samen. Ik zeg, nee, ik moet dat opnemen, want daar is iets. En effectief, dat was het bericht dat Margriet overleden was. Ja.
2: Goh, en in zo'n korte tijd, heel veel mensen waren in shock gisteren. Ja, iedereen die haar niet gekend, persoonlijk gekend heeft, was een shock. Maar ja, zeker voor de mensen zoals jij, je hebt daar... Ja, hoe lang heb je haar gekend, Luc, eigenlijk? Dat, jullie gaan heel ver terug, hè?
1: Ja, bijna een kleine 40 jaar. Ik denk het begin van haar carrière met Eurosong. Toen ze meedeed, ik presenteerde dat programma toen op de VRT. En sindsdien zijn we elkaar regelmatig blijven tegenkomen. Ze werd een van de vaste pionnen in mijn wekelijks programma De Zoete Inval. Ze was zelfs de allereerste die ik ooit heb opgebeld om dat programma te maken. Dat was voor een proefuitzending, want we wisten toen nog niet eens dat dat de antenne zou kunnen halen. En Margriet was de allereerste. En ik denk dat ook door haar aanwezigheid in dat panel, dat de directie toen gezegd heeft, ja, dat moeten we maken. Voilà, zo is het gegaan.
2: Ja, fantastische madame. Had jij nog veel contact met haar eigenlijk de voorbije jaren?
1: Ja, sowieso. Ze zat bijna maandelijks in een van mijn opnames. En we kwamen elkaar ook tegen op optredens. Wanneer Bart geprogrammeerd stond en Margriet samen, dan was ik er soms wel bij. En de laatste keer, een paar maanden geleden, hadden we nog een opname in Turnhout, of all places, haar geboortegrond. En toen zei ze nog, ja, we gaan zo vaak samen uit eten en na opnames zitten we samen, maar ik wil eens voor jullie koken, voor jou en Bart, want ik ben toch wel een goede kokkin, dat zou je misschien niet denken. Voilà, en we wilden die afspraak maken, maar jammer genoeg, het is er nooit van gekomen. Ja.
0: Hij was de god van de talkshows, echt heel erg lang op de Vlaamse televisie. Zij was echt de eerste vrouw die zo'n hele populaire talkshow heeft gemaakt en dat op een hele naturelle manier heeft gedaan, hè?
1: Ja, 8 jaar lang. Mensen vergeten dat soms. Maar ik blijf altijd herhalen. Wanneer men zegt Margriet Hermans, denkt men aan die bulderlach. Maar ik blijf herhalen. Voor mij was Margriet veel meer dan dat. Want wanneer zij in ons panel zat, of ze had altijd een mening, een gefundeerde mening heel vaak. Ze durfde ook sociale dingen aankaarten. De positie van de vrouw. De oudere mensen in de media, die wel eens vergeten te worden. Daar ijverde ze voor, want dat was echt haar droom, om nog eens een televisieprogramma te kunnen maken op een zender zoals in Nederland Max bestaat. Uh-huh. Met echte interesse voor de leefwereld van de 50-plusser, zeg maar. Hè. Dat was echt haar grote droom. Daar ijverde ze eigenlijk nog dag en nacht voor, om dat te kunnen maken.
0: Heel Vlaanderen, dat merken aan alle berichten die binnenstromen, heeft ontzettend gehouden van Margriet en zal dat altijd blijven doen. Het openingsnummer van haar talkshow Margriet in de jaren 90, dat was Niets houdt me tegen. Het is ook de tekst die gebruikt is door haar dochter toen ze de boodschap in de wereld heeft gestuurd gisteren rond 4 uur, die ons allemaal met verstomming heeft geslagen. We gaan die nog eens draaien. Dankjewel, Luc. Fijne dag gewenst.
1: Graag gedaan. Dag. Ja.

0: heel indrukwekkend cijfer. Het komt tevoorschijn in beeld, 50.000. En het is een keer anders dan anders, want Anke, jij weet ook waarover het gaat.
1: Ja, ik moest vandaag... Ik was al blij, want ik dacht, moet ik toch niet alsof ik het niet weet?
0: Nee, ik weet het vandaag. We mogen straks iets aankondigen. We gaan bellen met een grote artieste die ook heel erg populair is bij onze jongere luisteraars. Dus ouders gaan heel blij zijn om haar te horen zo meteen. Moet je zeker voor blijven hangen, want die heeft een grote aankondiging te doen.
1: Ja.
0: Vorig jaar zijn 50.000 mensen in de zomer naar een event van deze madame gaan kijken. En nu vragen we aan jullie over welk event zou het gaan. Probeer het te achterhalen.
1: Als ook is volgend gesprek gekoppeld aan een leuke giveaway.
0: Dat is ook zo. Was jij geweest vorig jaar?
1: Ik was een van die 50.000.
0: Jij was een van die 50.000.
1: En Lou was ook erbij.
0: Ja?
1: Ja.
0: En de Max? Dan
1: nog, Max niet, maar wel nog een mama en nog een dochtertje daarvan. Met vier waren we.
0: We geven iets mooi weg, straks iets heel mooi. We hebben een grote aankondiging. We hebben de grote naam aan de lijn. Maar waar zijn mensen massaal naar gaan kijken? Vorige zomer 50.000 mensen in totaal. Laat het even weten.

0: Dat is 50.000. We hebben veel tips gegeven. Hè, dat we straks een grote aankondiging hebben. Met een grote artieste die 50.000 mensen vorige zomer gezien hebben.
1: Ja, het antwoord is ook 50.000 keer binnengekomen. Iedereen heeft laten weten, ik was erbij, ik was erbij. Ja, echt iedereen heeft het juist. Het gaat natuurlijk over Circus Camille. Ja, daar zijn 50.000 mensen vorig jaar naartoe geweest in de zomer.
0: We hebben wel gezegd dat we tickets gaan weggeven. Maar het is niet wat je denkt. Ze gaat het zelf aankondigen. Het is een grote primeur. We mogen het als eerste vertellen. Het zal in alle kranten staan de komende dagen. En we mogen tickets weggeven, maar niet voor wat je denkt.
1: Ja, als je iets hebt met Camille en je kinderen hebben iets met Camille, dan ga je zeggen, moch.
0: Oké, bel ze maar op. Ik hoop dat ze al wakker is. Zometeen bij ons, Camille. Het is
2: vanavond bij VTM trekken Jacques en Axel nog één keer naar de rommelmarkt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 vind je Tourist Slam C tussen de diehard voetbalsupporters in de harde kern. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: De ketelaren voor de bruine! Geweldige goal!
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Kanku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.

0: Show. Elke dag van 6 tot 10.
1: Het cijfer van de dag 50.000, omdat vorig jaar 50.000 mensen naar Circus Camille in Oostende waren getrokken. Goedemorgen, Camille.
2: Hey, Camille.
3: Goedemorgen.
1: Hey, dit jaar gaan we voor 200.000 mensen op het strand van Oostende. Het gaat weer doorgaan van 29 juli tot en met 16 augustus. Vertel zelf, het is opnieuw met Manu van Nakker als gevallen circusdirecteur. Maar het is toch met bekende Vlamingen terug, hè?
3: Ja, het is ook met Maxime nu en Ruud Beekman.
1: Ja, het is wel grappig. Ik had gelezen, Sven. Dus Manu van Akker speelt Dante. En hij krijgt nu een zus, Ruud Beekmans. Die heet Alana.
2: Dat
1: is toch super grappig.
2: Ja, ze verkennen de jaren 90.
1: Er zitten ook heel veel mopjes in voor grote mensen. Dat is heel fijn. Hoe lukt het met de acrobatie? Want ja, je hebt vorig jaar al alle trucken van de voor uit de kast gehaald. Hoe ga je dat nog overrulen?
3: Ja, ik ben nu gewoon constant op circusles vandaag ook weer. Het wordt gewoon een hele nieuwe show met allemaal nieuwe trucs. Dus ik moet gewoon allemaal nieuwe dingen leren.
1: En wij zaten daar vorig jaar al met het publiek van... Dat is hier allemaal zonder beveiliging. Maar het gaat fantastisch worden. Maar ja, dit gesprek hebben we eigenlijk al eens gehad, denk ik, een tijd geleden. Maar jij hebt een hele, hele grote primeur voor ons. Vertel.
3: Ja. Het ding is, we hebben nu 2 zomers lang in Oostende, in West-Vlaanderen gestaan. En ik mis eigenlijk gewoon heel hard de andere kant van Vlaanderen. Dus daarom wil ik heel graag in de kerstvakantie terugkomen met een wintercircus naar Hasselt.
1: Het beste nieuws van de dag. Dus eigenlijk wintercircus Camille in Hasselt in de Trixo Arena.
3: Ja. Ja, dus het wordt ook echt, heel de tent wordt nagebouwd, zogezegd. En dan, ja, het is echt met een wintersausje erover. Het is een kerstmarktje en al.
2: Oh, wauw, dat gaat gezellig zijn.
1: Ja, want jij bent natuurlijk naar Circus Camille geweest in Oostende, maar dat is inderdaad met een half pretpark bij, hè? Met allemaal attracties en kraampjes.
3: Ja, maar die attracties gaan natuurlijk niet meer in.
1: Nee.
3: Dus we zijn daarom nu aan het kijken voor wat er mogelijk zou zijn. En ja, die kerstmarktjes, dat is een van de pistes die nu op tafel ligt. Dus dat gaat dan nog niet zeker door, maar voilà. Ja. Ik heb al, dan weet je al waar we mee bezig zijn. We doen ons best.
1: Ja, tickets kan je eigenlijk kopen vanaf morgen 10 uur via www.clubcamille.be. Maar, ja, we goed nieuws, want in de week vanaf 15 juni geven wij in de ochtend en in de avond bij Tom en Rani telkens een gezinsticket weg.
2: Dus dat is tof, hè? Dat is iets waar mensen heel graag gaan aan meedoen.
1: Ja. Heel, heel, heel fijn dat je dat bij ons vertelt. En ja, ik zou zeggen, ga je maar klaarmaken voor de circusles alweer vandaag. Hè?
3: Dank je.
2: Veel succes, Camille.
0: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s.
0: 70s.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien de Reu.
6: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
5: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-confederatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
7: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij en dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten, en daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop. En die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
5: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven er 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
4: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
8: 70s
4: en meer.

0: 90's Top 500.
1: Daar hebben wij ons al mee geamuseerd. Morgen trouwens is de grote finale dag. Daar mogen wij vanaf 9 uur ook al de platen beginnen draaien. Het echte finale van de 90's Top 500. Maar we hebben al de hele week hele toffe gasten gehad.
2: Ja, we hebben hele toffe Aksana Keulemans hebben gehad. Willy en Anne van Tien om te zien. Jo de Poorter. En vandaag echt een fenomeen. Je kon niet om haar heen in de 90's. Joyce de Trog, goedemorgen.
3: Goedemorgen, lieverd.
2: En weet je wat ik leuk vind? Jij komt binnen en je zegt, oh, ik ben zo blij dat ik mijn twee radio-idolen zie.
3: Oh, echt wel. Echt wel. Ik sta op met jullie. Echt waar. Echt waar. En zelfs als jullie afwezig zijn, of eentje ziek, of eentje, oh ja, dan is mijn ochtend of mijn dag begint niet hetzelfde. Ja, dat is geen geslijm.
2: Dat weet ik, want je stuurt me altijd WhatsAppjes als je iets aan het horen bent, aan het luisteren. Ja. Dat je denkt, ik moet hier even op reageren. Ja. Dus dat is heel fijn.
3: Redactie from a distance.
2: Ja,
3: soms.
2: Ja, dat is echt wel. Dan zeg je, hier, je kan die bellen met telefoonnummer en al. Dat is echt heel fijn. Ja, dat is echt heel, heel leuk. Maar lieve Joyce, ja, ineens was jij daar in de jaren 90. Ja. Ineens was jij all over the place. Stond jij in alle kranten, want jij deed mee aan Miss Belgium Beauty in 95. Ja. En ineens waren daar die verhalen van dat je had zitten flikvlooien met een journalist op persreis. En
3: was werd het maar, want uit het was echt een lekker dier.
2: Ja?
3: Sorry. Ik dwaalde af.
2: Maar je werd toen
1: vond jij Mark Koenengracht zo lekker?
3: Oh, inderdaad, Marco Garme.
2: Maar jij werd uit de wedstrijd gezet door de organisator Pias Combe. Dat was voorpagina nieuws overal, maar hoe zat dat nu precies in elkaar?
3: Ik ben eigenlijk betrapt op de kamer, dat was in Spanje, met de journalist. Met toen nog een sigaret in het ene hand en ook toen nog een whisky in het andere.
2: Ja.
3: Dus, en dat is dan eigenlijk opgeblazen tot een schandaal. Maar er hing heel veel in de lucht dat ik dat die wedstrijd zou winnen. En Injas die probeerde er echt alles aan te doen om dat niet te laten slagen.
2: Die wou geen rebel zijn.
3: Die wou geen rebel, nee. Wij moesten dan een jaar in zijn voetsporen lopen. En dat voelde hij...
1: Zou je dat niet gekund hebben?
3: Dat voelde hij niet al aankomen dat nooit zou gelukt zijn.
2: Dus ja, hij had dan gezien van dat je nog ergens was gaan pintelieren. En dan heeft hij gedacht... Ja. Maar dan, ja, dat stond overal. Dus dan dacht je van, ja, dat wordt hier misschien niks meer. Maar wat is er, waarom is die gebloeiende mediacarrière daarna nog gebeurd?
3: Wel, op dat moment, dus ik haalde alle negatieve pers- en seksschandalen. Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En hoezeer mijn vader er ook tegen was tegen een misverkiezing. Maar ik deed echt mee voor het 500.000 Belgische frank. Ik zat nog op kot in Gent en ik moest een nieuw autootje hebben. En dat was mijn enige en echt oprechte enige reden waarom. Maar op dat moment, als ik toen al die negatieve pers haalde, dan zocht Zaki, ik weet, ja, dat is dus
1: de
3: echt,
1: grote de Zaki,
3: voilà, die had toen een productiehuis en die zocht een type à la Jenny McCartney. Die had het format gekocht uit Amerika, Singled Out, en ik typeerde helemaal het beeld, het toonbeeld, de haarkleur, de grootte, noem maar op.
2: De flair, dat werd dan ideale mate.
3: En dat werd dan ideale mate. Ik ben dan zelf niet gecast. Ik ben wel voor de leeuwen geworpen in de zin van...
1: Thomas Siffer?
3: Thomas Siffer was dat,
1: Een
3: datingprogramma met zo'n rode lip. En die rode lip staat nog altijd bij mij, bij ons thuis.
2: Hij moest dan echt zo heel vlot en had rem altijd met die kandidaten ballen. Voilà.
3: Maar ik had dus nul ervaring. Dus ik heb dan mediatraining gehad, ik heb cameraervaring gehad, ik heb leren praten, ik heb...
1: Dat is goed gelukt.
2: Want je ideale mate, dat was het begin, maar daarna werd jij nog actrice in de serie Verscholzen en Zoon. Geacteerd. Je bent twee keer helemaal bloot gegaan voor de Playboy. Yes. Dat is de enige Playboy die mijn ouders ooit hebben gekocht.
3: Is het echt?
2: Die met u in blauwe verf.
3: Tuurlijk. Ik heb eigenlijk nog nooit zo snel geld verdiend, want het was de bedoeling dat ik wat voor mij typeerde. Vrijheid, creativiteit en zo nog een paar andere dingen. En creativiteit was dan de blauwe verf. De vrijheid zou gaan zwemmen zijn met een dolfijn. En ik dacht, echt zo al die kanten uitgaan. Maar ineens viel er een centerfoiled weg, zeg maar. Dus ze vroegen aan mij, we hebben er één reeks op zitten. Mogen wij die niet gebruiken om die maand te vullen? Dus ik had eigenlijk één dag gewerkt in plaats van zeven.
2: Ja.
3: Het moest heel snel gaan, want die verf droogde heel snel op.
2: Ja.
3: Dus ik heb nog nooit zo snel geld verdiend.
2: Maar hoeveel was dat dan?
3: Iedereen vraagt dat al. Hoeveel jaar?
2: Maar heb je dat nog nooit geantwoord?
3: Nog nooit heb ik dat geantwoord.
2: Nu is de feiten zijn toch voor... Het is primeur donderdag vandaag.
3: I love you, but I'll never tell you.
1: Maar is dat zo'n gigantisch bedrag? Ik heb echt geen flauw idee.
3: Toenertijd was dat echt wel... ik kon mij direct een hele mooie auto kopen.
1: Een auto.
2: Maar ga je tijdens het volgende volgend liedje in mijn oor fluisteren. Je zegt het toch wel van antenne, of ook niet? Ik ga het niet, ik kan heel goed geheimen bewaren.
1: Oh, dat is niet waar.
2: Dat is wel.
3: Ik geloof juist niet.
2: Echt waar. Als ik het echt niet mag zeggen, zeg ik niet. Maar er is ook nog die bloeiende zangcarrière en daar hebben we het zo meteen nog over.
4: Dit

0: Ja, ik herinner mij nog goed in de jaren 90, want ik presenteerde toen bij Radio Donna. Ik deed ook de Prima Donna op zondagmiddag en dan konden mensen dan stemmen. Ja, ja, toen kwamen jullie tevoorschijn met z'n drieën. Was er ook nog bij, naast jou, Katja? Was er ook nog bij? Inge was er
1: ook. Inge Moerenhout.
0: En Inge Moerenhout, ja.
2: Ja, ik wachtte gewoon om te zien dat je dat weet. In plaats van, wat zei je gisteren, eergisteren, Opus?
0: Ja, ja, maar dat was echt een slip of de tong, Jessie. Jullie kwamen dan die single eigenlijk voorstellen bij ons. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. En daar was drank bij. Ik weet niet waarom. Jullie hadden Genever bij of zoiets. En ik weet nog goed dat mijn grote mentor destijds, Michel Follet, die presenteerde daar toen. En die was al helemaal door het dolle heen dat jullie daar kwamen met de single.
2: Dat geloof ik.
0: En die Genever, daar is hem toen aangegaan. Jongen, jongen, jongen. Dat is joligheid
1: dan
0: tot en met.
1: Dan komt Michelke naar boven.
0: Ja, dat was... Doe me maar goed. Doe me maar goed.
2: Daar niks meer hard nadien
0: waarschijnlijk. Ja, dat wil ik niet weten. Ja,
1: maar dat heeft ook gigantisch gescoord. We gaan dat zo meteen nog eens playbacken. Jullie, echt jullie topper. Doe me goed. Maar hoe is dat ooit geboren geraakt? Waar jullie vrienden of zijn jullie wat samengezet? Of hoe ging dat?
3: Wij deden vaker fotoshoots voor P-magazine destijds. En toen waren de budgetten nog zoals dat Playboy betaalde.
0: Nog een huis.
3: En dan... Nee, grapje. Iedereen weet dat. Wij gingen naar exotische stranden, naar verre landen. Wij hadden het zo goed. Wij hadden zo'n luxe hotels. En daar in de sfeer en de gezelligheid op het strand, met de zandkorrels tussen de tenen, daar zijn wij op het idee gekomen om dit op te starten.
2: Allee, en dan gewoon een muziekproducer gezocht.
3: En dan had Inge ervaring met een bepaalde man. En die zei van, die gaat ons managen.
2: Ja.
3: En zo is, want die had daar wel wat ervaring in. En zo is de bal aan het rollen gegaan.
0: Wij doen niks meer samen. Dat is helemaal ver achter jullie. Of,
3: wijntjes drinken.
0: Zijn altijd vriendinnen.
3: Wij zijn vriendinnen, maar ja, onze agenda's zijn best allemaal gevuld. Iedereen woont in een uithoek van België. Dus ja, dat is allemaal niet.
0: Ja, maar kijk, Anke is deze week al Wendy van Wanten geweest naast Willy Sommers. Ze keek eens diep in zijn ogen. Dat gaf ook wel al spektakel, moet ik zeggen. Ja. En gisteren deed ze liefde op het eerste gezicht.
3: Ik heb het allemaal mogen meemaken. Maar zou jij... Zij doet Inge.
0: Ja, nee.
3: Wil jij Katja doen?
1: Jawel.
3: Jawel. Je hebt jou gisteren ook zo overhaald.
0: Nee, no way.
1: Ja.
3: Ik vind het wel eens, Sven.
1: Jawel.
3: Maar jawel.
2: Kunnen we geen polken starten?
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosé-weken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Shh, luister.
7: Zomerdeals!
6: Hoor je het ook?
7: Zomerdeals!
6: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
4: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Carrefour. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
11: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40%.

0: Even terug naar 2026, want jij doet nu totaal iets anders. Je bent even zo wedding planner geweest, je hebt een eventbureau gehad. Maar vandaag wil jij een primeur kwijt. Wil jij vertellen waar je nu mee bezig bent?
1: Oké, wel.
2: Het is zo. Die twee eigen de vrouwen in de studio. Oh
1: ja, we hebben wel een micro maar af, even onder ons. Nee, lieve schatten, van in 2001 doe ik huwelijken en feesten. En die doe ik nog eigenlijk altijd. Maar ik moet daar ook wel een beetje in toegeven dat het sinds corona is het echt in elkaar gevallen.
2: Het is moeilijker.
1: Ja, het is allemaal veel moeilijker. Ja. En iedereen heeft ook een beetje, en er is ook de evolutie van vandaag, heeft ook de weg gevonden naar zelf stoelen bestellen, bloemen bestellen, prijzen gaan vergelijken op internet en zo. Dus het wordt ook allemaal veel moeilijker. In die coronaperiode, was zalig, was zwembad, was rosé, maar bon, dat mocht het niet enkel dat zijn, heb ik mezelf voorgenomen van ik ga mij toch nog in iets verdiepen. En ik ben eigenlijk een beetje in het artistieke gebleven. Want bijvoorbeeld bij een feest, bij een huwelijk, is het een lege zaal. En je moet daar iets van toveren. En ik ben eigenlijk richting IT gegaan.
2: Huh? In IT?
1: Ja, en okay. Ik maak echt de mooiste websites. Dus dat is eigenlijk zo ook een beetje de artistieke.
0: Okay.
1: Van een naakte canvas.
2: Met een websitebouwer nu
0: dus
2: geworden.
0: Dus als bedrijven nu aan het luisteren zijn,
1: front-end,
0: die kunnen bij jou terecht.
1: Logo's, ja. Absoluut. Oh, ik vind het zalig.
2: Wow, dat wist ik helemaal niet.
1: Ik doe echt, zeker hetzelfde. Ik ben er eigenlijk wel best heel goed in. Ik mocht niet bluffen, maar het is wel zo. En ik doe het ook heel graag. Ik ben een beetje weg van de mensen en ik zit thuis. Ik heb mijn vier schermen en ja, dat is nu mijn habitat. En dan in plaats van dan s'avonds televisie te kijken of te Netflix bingen.
2: Dus sites te bouwen eigenlijk.
1: Dacht ik van ik ga die tijd leuk opvullen. En toen ik in december naar skivakantie reed en we reden vlak door Zwitserland. Ik mocht terug op mijn gsm. Ik zit te scrollen een beetje naar het verveling. Ik kom iets heel leuks tegen.
0: Ja?
1: En dat is eigenlijk een pub in Londen. En die gaat weggaan. En daar kunnen mensen eigenlijk brieven gaan schrijven. Echt handgeschreven brieven.
0: Okay.
1: En die droppen die dan in, stel je voor, zo'n apothekerskast. Die droppen dan het jaartal, de maanden. En die willen bijvoorbeeld dat een brief wordt verstuurd 2036 in februari.
2: Iemand die dat dan moet krijgen, ja.
1: Voilà. En die man die deed maandelijks getrouwde schuifjes open. En die ging daarmee naar de post.
0: Al zalig.
1: Ja, dus je kon eigenlijk vandaag een brief schrijven die binnen 5 of x aantal jaren toekwam. En ik dacht van, ik vind dit zo'n leuk idee. En dat sterft uit. Het echt brieven schrijven, het pen en papier nemen, de envelop, de postzegel.
0: Het is allemaal digitaal geworden.
1: Ja, voor alles wordt gedigitaliseerd. En ik vind het zo'n mooie traditie. En dingen komen ook terug. Dus ik dacht van, waarom gaan we dit niet echt waar.
2: Online doen. En die heb je dan gemaakt, die site?
1: Die heb ik echt helemaal gemaakt.
2: Okay.
1: En we zijn vandaag begin juni. En ik ben daar dus, het is beginnen borrelen. Eind december. En sinds gisteren, want ik heb het jou dan gestuurd. Want ik heb hem eerst basis in Engels gemaakt. Heb ik hem helemaal vertaald. Dus mensen kunnen daar eigenlijk hun hart kwijt. Ze kunnen aan zichzelf iets sturen om binnen een jaar, binnen 5 jaar toe te komen.
2: Of naar andere mensen. Wat is de naam van de site?
1: MyDearTomorrow.com.
2: MyDearTomorrow.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer.
3: Joe Gold.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar, de smaaksensatie van...

0: Morgen is de finale dag, vrienden van de 90s Top 500. Niet vergeten dat je voor de top 10 nog altijd kan stemmen. Die platen die zijn wel gekozen, maar de volgorde mag jij nog vastleggen op joe.be. En dan gaan we nu iets doen wat we met al onze gasten, een beetje het afsluitend item, met alle gasten die langskomen in de 90s week gedaan hebben. Wel een naar het. Er zaten wel ontroerende momenten bij. Heb je het gehoord? Of
1: ik heb ze allemaal gehoord, ja.
0: Je mag bellen aan je eigen antwoordapparaat. Kan je het nummer nog eigenlijk van Twin?
1: 052-120-51-57.
0: Maar bestaat dat nou nog?
1: Nee.
0: Ja, want je hebt het meegegeven op de radio. Dat bestaat niet meer.
1: Nee, bestaat niet meer.
0: Oké, je mag de hoorn opnemen. Je gaat bellen naar jezelf, Joyce, van meer dan 30 jaar geleden. Doe maar. Tik maar in.
1: Ah, oké.
0: Ah ja, tuurlijk.

0: Hey, doe me goed. Na de biep een berichtje, je weet hoe het moet.
1: Dag meisje, met de PP hier. Ja, ja. Je moest het eigenlijk zelf zijn, hè? Maar gelijk dat je me kent, kom ik me nog even moeien. Want er is iets dat je nog graag wilde vertellen. Mijn liefste Joyce, voor veel mensen zal je later die altijd lachende, optimistische madame zijn die graag plezier maakt. Maar slechts een paar mensen zullen de echte Joyce echt kennen. Mensen die verder kijken dan wat ze van buiten zien. Perceptiekinneke, een gevaarlijk biestje. Ik bel je omdat het niet altijd gemakkelijk gaat zijn. Er gaan dagen komen dat je blijft lachen terwijl je hart pijn doet. Dagen dat je sterker moet zijn dan je eigenlijk wilt. Zelfs dagen dat het gewoon allemaal genoeg is geweest. Maar je bent sterk, Joyce. Soms zelfs.

0: Maar wat je doet, dat doe je met hart en ziel. Zodanig dat iedereen voor wie je doet 100% tevreden is en er een goed gevoel aan overhoudt. En alleen dat al, kind, geeft jou voldoening. Je hebt het graag dat de mensen het goed hebben, je legt ze in de watten. Maar sommigen die juist niets van jou en je inborst weten, gaan je proberen te herleiden tot één klein woord. Eén lelijk woordje dat niet eens in de buurt komt van wie je echt bent. En ja, dat gaat dikwijls zeer doen. Maar luister eens naar mij, meske. Niemand is heiliger dan de paus. De mensen gaan oordelen zonder je verhaal te kennen. En ze vergeten hoeveel goeds er in je zit. Onthoud wie je werkelijk bent. Niet wat er geschreven staat, niet wat de mensen zeggen, maar wat de mensen die van je houden weten. Je moet niets meer bewijzen. De vrienden die echt tellen, die kennen je hart. Die weten wie Joyce is. En tussen al het lawaai in deze wereld ben jij voor zoveel net dat, een voorbeeld van veerkracht, warmte en trouw. Dus ik bel u niet om u te waarschuwen voor de pijn. Ik bel je om je eraan te herinneren dat je erdoor geraakt. Dat je zoveel meer bent dan wat er ooit over geschreven gaat worden. En vooral dat je geliefd bent. Kom hier, kinneke. Nog een laatste keer. Ik pak je schoen vast. En vergeet nooit, ik zie dat jij heren.
1: Oh. Ik ga je dan vastpakken, hè. Oh, zeg. Oh, je bent aan het shaken.
2: Ja, ik ben echt aan het shaken.
1: Oh, maar.
2: En dit zijn de woorden die je pepé had willen inspreken op je antwoordapparaat.
0: Ja, ik vind dat heel moeilijk over mezelf. Maar kijk, hij heeft het gedaan.
1: Oh,
2: goed gedaan.
0: Oh, hier is al geknuffeld.
1: Hoe voelt je nu?
0: Ja, ça va.
1: Ça va. Oh, maar je bent echt aan het shaken. Eigenlijk zouden we dat allemaal eens moeten doen, hè?
0: Echt? Maar dat was een opdracht, schatten.
1: Oh, echt. Kom, ik ga je moeten warm blijven. Allee, kom eens help eens.
0: Nee, die heeft al genoeg knuffels, schatten.
2: We waren al heel dicht bij elkaar deze ochtend. Joyce, dank je wel om langs te komen deze
0: ochtend. Heel graag gedaan. Dank je dat we mooi zijn.
2: Veel mensen vragen naar jouw gegevens voor sites te bouwen en logo's. En we gaan dat doorgeven aan al die
0: heerlijk,
2: mensen.
0: Heerlijk. Maar het is simpel, joycetroch.com. En dan kom je op mijn website.
1: Oh ja, want mensen vragen inderdaad voor logo's, voor websites. Alles willen ze, brieven.
2: Dank je wel, Joyce.
0: Dank je, schatten. Dank je.

0: take van de week.
1: Eigenlijk, Anke, gaat alles netjes in elkaar over, hè, want we hebben iets heel speciaals nu. Een gastacteur die echt de tijd genomen heeft om mee te spelen in onze take van de week.

0: iemand die Joyce ook heel goed kent.
1: Ja.
0: Nou, hebben we ook echt een geschiedenis samen.
1: Zeker weten.
0: Maar wel in een ander programma, hè?
1: Ja, maar wel in een soortgelijke context.
0: In een soortgelijke context. He? Dat zeg je goed. En nu hebben we al veel te veel gezegd. Dus als je weet over welk programma het gaat, is het ook niet echt moeilijk. Dus probeer maar snel door te sturen als je weet wat het is.
1: Let vooral op de accentjes deze week.
0: Let op de accentjes, inderdaad. En stuur maar door via de app van Joe. Welk programma zou dit zijn wat we hier nu naspelen? Joe.
2: De take van de week.
3: Pascalke.
4: Oh, dat is haar. Ik slaap.
3: Pascalke, ik kom maar eens kijken of dat alles in orde is.
4: Kom morgen dan maar terug.
3: Pascalke.
4: Zeg, ik slaap, hè.
3: Waar is Dimitri?
4: Dimitri, die is al naar huis. Ik ben helemaal alleen. En zou je mij nu alleen willen laten?
3: Pascalke, je weet wat ik voor u voel. Er zijn anderen die veel beter zijn om uw leven mee te delen dan dat stukje prutgaragist.
4: Zal dat daar? Ik denk niet dat het een moment is om...
3: Pascal, het is nu of nooit. Wat doet jij daar onder dat bed?
5: Oh, de veling aan het nazientje.
3: Stukje profiteur.
5: Ik ga zeker.
4: Balthazar, er is niks gebeurd.
3: Ah, mijn gedacht.
5: Jaloerse bok.
4: Nu is het genoeg geweest, alle twee. Dimitri is mijn lief niet.
3: Wat doet hij dan onder uw bed?
4: Ja, omdat hij een lief nodig had om aan zijn moeder te laten zien. En dat is nu gebeurd en nu is de komedie afgelopen. Dimitri, ga naar huis.
5: Ja, maar wat gaat ons ma zeggen?
4: Dat zegt hem maar dat ik niet geloof in seks voor het huwelijk.
5: Tot ziens.
2: Dit is Joe Gold.
6: Joe.
2: Alleen maar golden hits.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dreu.
4: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
3: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement bijvoorbeeld. Oudervereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan een inkomen en vermogen. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
5: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
3: In Californië in de VS heeft de politie de man gedood die 10 mensen urenlang gijzelde in een bank, dat meldt de politie. De man beweerde dat hij een bom bij zich had en had ook explosieven geplakt op sommige gijzelaars. Het gaat om een man van 41, hij was al eens veroordeeld voor zedenfeiten. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootste in Zuidoost-Azië en Afrika. De Amerikaanse tech-gigant Google bestrijdt nu ook tropische ziekten. In een fabriek in Singapore kweekt Google miljoenen gesteriliseerde mannetjesmuggen. Die worden dan vrijgelaten in de natuur. Omdat die mannetjes niet kunnen paren, zal de populatie kleiner worden en dus minder muggen om tropische ziektes zoals dengue bijvoorbeeld te verspreiden. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen krijgen we buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: met Franka.
1: Het laatste bericht dat hier binnenkomt is van Mia. Mia zegt, goh, stortregen momenteel hier in Beveren. Gelukkig maak ik met Joe veel plezier. Dan ben ik toch heel blij voor Mia. Maar Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het gaat overal wat drasje eigenlijk, hè, vandaag.
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Het zijn toch wel buien die van west naar oost over het land trekken. Op dit moment, op sommige plaatsen, is het al goed aan het regenen. Dat zie ik inderdaad op het radarbeeld. Verwachting is ook dat de buien nog iets intenser kunnen worden met eventueel zelfs onweer. En er zijn ook signalen dat tijdens de passage van eigenlijk de felste buien, dat daar ook wel wat windstoten bij kunnen zijn. Dus ja, zeer wisselvallig weer sowieso, met tussendoor wat drogere momenten. Aan het eind van de dag denk ik wel dat vanaf het westen het helemaal droog gaat worden. De zon kan er dan misschien nog doorkomen. Dat is dan toch voor het westelijke deel van het land. In het oosten daarentegen is tot de avond.
1: Oké, even iets persoonlijks ertussen. Ik moet straks in het oosten van het land op een fluisterbootje, heb ik tv-opnames.
3: Een fluisterbootje?
1: Ja, ik ken dat wel, zo van die kleine... Ja, dat zijn van die hele kleine bootjes, zo, die helemaal niet... Ja, fluisterbootjes, dat zeg ik zelf.
3: Sorry.
1: Maar gaat het daar... Ja, dat... Moet ik daar eigenlijk wel naartoe gaan? Gaat dat, dat gaat slecht weer worden, dat gaat niet goed komen, hè, vandaag?
2: Ik weet niet, het fluisterbootje, of het nu regent of niet, als dat blijft drijven boven het water, is toch oké?
3: Nee? Oh, dus... zo begin, ja.
1: Enfin, morgen.
2: Nee, het ziet er niet goed uit. Je gaat sowieso een paar buien overheen krijgen, in principe wel, ja.
1: Morgen dan?
3: Morgen in het weekend, Frank.
2: Ja, morgen dan krijgen we opnieuw wisselvallig weer. Het is wel zo dat het aantal buien iets afneemt, dat het niet meer van die echt actieve buien gaan zijn, maar dus ja, wisselvallig weer, hè. Droge momenten, dan weer een buitje, dan weer droge momenten. Graad of 18, dus dan altijd aan de frisse kant. Het weekend zaterdag dan begint de bewolking al snel toe te nemen. Dan gaan we in de ochtend eventueel wat licht gedruppel hebben. Na de middag koufront die over het land trekt. Dus dan kan het weer wat intensievere regen zijn bij 19 graden. En zondag, god, ik hoop een beetje dat het dan toch meevalt. Dat we weliswaar met veel wolken gaan starten. Met eventueel nog een spat regen. Maar dat het na de middag toch droog zou moeten zijn met enkele opklaringen, dan kan het eventueel net nog 20 graden worden.
3: Zeg, en dan volgende week is er een beetje verbetering aan het komen, want we zitten halfweg juni dan?
2: Ja, ze zijn aan het zoeken, hè. Ik zie dat er toch wel verschillen zijn. Ik heb de laatste updates 5 minuten geleden nog eens bekeken. En goh ja, het is eigenlijk komen en gaan van regenzones zoals het nu eruit ziet. Met eventueel tussendoor wel eens 1 of 2 dagen dat het helemaal droog is. Hè, dat je daar tussenin zit. Dat is een beetje het scenario. En de temperaturen, ja, zo rond een graad of 19 à 20, tweede helft van volgende week neigt de wind wat meer richting het zuiden. Dus dan zou je misschien tussen de regenzones in, als het dan een keer droog is of zo, kan je wel een 2, 23 graden verwachten. Maar om je te zeggen, hoogzomers weer, dat zit er nog niet direct aan.
3: Oké, dat dan niet, maar wel goed nieuws, want weet je wat er zit aan te komen, beste Frank? Jouw collega, tenminste liefhebber van heavy metal, zit bij ons in de studio, Alex Agnew.
4: Hallo, dag Frank.
3: Kom je elkaar soms tegen op festivals? Is dat nooit gebeurd?
2: Ik ga er niet tegenkomen, maar een optreden van hem geweest.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: De Ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
15: Wit wit?
16: Of net niet wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
17: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Dit is Joe Gold.
19: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: Wij zitten ook in de ochtend op Joe Gold. Daar kan je ook naar ons luisteren. En daar ga jij een fantastische reeks maken. Er zijn al een paar jaar voorgegaan die over, over hun idool radioreeks mogen maken. En ja. Tada, bij jou is dat de enige echte...
1: David Bowie, ja.
0: David Bowie.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Ja.
1: Je klinkt verbaasd, Finn.
0: Nee, maar je bent natuurlijk ook een heavy metal gast, hè. Dat ook.
1: Goh, dat is zo'n ding dat altijd om mij blijft kleven. Maar ik luister naar van alles en nog wat, eigenlijk. Okay. Ik weet dat ik lang in een metalband gezeten heb ook en zo.
0: Maar dus je had ook de K3 special kunnen doen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk was dat mijn eerste keuze. Maar helaas moest Meteor die een al per se hebben. Dus ja, dan doe ik dit. Hè.
0: Wat was je echte kennismaking met David Bowie? Want je bent wel een fan van de man. Hè?
1: Jawel, absoluut. Ja, mijn jeugd. En ik ben een kind van de jaren 80. Hè. Ik ben geboren in 72. Dus toen dat ik die echt een klein beetje echt in de hitparaden heb leren kennen, dan was het toch rond de tijd van Let's Dance. Zo die periode. Mm-hmm. Maar dan gaat het terug achteruit. Hè. Ik had ook altijd zo van die... Van die iets oudere vrienden die dat dan zeiden, wow, dat is niet een goede plaat, je moet deze horen. En dan komt het terecht bij Ziggy Stardust en bij al die dingen. En ja, dat blijft wel hangen of zo. Ja.
2: Maar ik was even afgeleid, je bent een jaar ouder dan Sven Ornelis.
1: Mijn god, man.
2: Och, jongens,
1: is er
2: toch
1: iemand in de wereld een jaar ouder dan Sven Ornelis?
2: Man.
1: Waar zijn die mensen? Leven die nog?
2: Ja, blijkbaar.
0: China Girl, dat had een enorme impact op jou, blijkbaar.
1: Ja, dat was die videoclip, hè. Daar ligt hij eens op een bepaald moment te kussen met zijn Aziatische vriendin. En hij heeft niet veel kleren aan. En als klein Alex, ja, die was daar wel wat van onder de indruk. Ik zou het zo zeggen.
0: Curieuze man, hè. Die heeft zoveel personages gekend. En verschillende platen gemaakt die allemaal stuk voor stuk goed of anders goed
1: waren. Ja, ik vind dat wel. Ik vind niet dat hij ooit een... Hij vindt het van zichzelf wel dat hij slechte platen heeft gemaakt. Maar ik vind dat eigenlijk niet. Zo, hij heeft er de betere en de... Goh ja, ça va. Maar degenen die uitstekend zijn, zijn wel echt fantastisch.
2: Zeg, dan wordt aan jou gevraagd van, je moet daar zo wat specials over maken, over David Bowie. Maar er valt zoveel over te vertellen. Hoe kies je dan? Heb je dan dat wil ik... Heb je het meer zo echt over de muziek? Of ook wat over zijn privéleven? Waarover gaat het gaan?
1: Het zijn eigenlijk een beetje thema's eerder. Ik zou zeggen, de dingen waar ik mee begin zijn de dingen die bij mij het begin waren, of zo. Je hebt ook een periode over zijn films, want die heeft ook heel veel geacteerd. En die heeft ook Labyrinth, is onder andere...
2: Prachtige kinderfilm.
1: Een van zijn mooiste rollen, waar het hem ook de soundtrack voor gedaan heeft. Maar ook eveneens heeft hij geacteerd in The Man Who Fell to Earth. Waar hem zo'n alien in speelt. Wat niet zo'n grote stretch was voor hoe die eruit zag. Je mocht gewoon komen zoals hij was. En iedereen gelooft dat al onmiddellijk. Make-up was tot een minimum beperkt. Ja, en samenwerkingen ook. Want hij heeft ook veel samenwerkingen gezongen met andere artiesten. Hè. Onder andere de toch wel zeer opmerkelijke clip met Mick Jagger, Dancing in the Street. Trouwens, een aanrader voor iedereen om die clip te zien. Ze hebben er ooit zo'n versie van opgenomen dat ze de muziek eruit hebben gehaald en dat je alleen de geluiden hoort. Dus dat, dat je die in schoenen hoort schuifelen en dat die zo... En trust me, dan gaat kapot als je dat ziet. Want dan heb je pas door hoe absurd dat die clip is.
0: Ja. Ah, je hebt alle bewijs dat je de grootste Bowie fan in het land wel zou kunnen zijn, want je hebt ook een tattoo van hem.
1: Klopt, ja, op mijn bovenbeen. Ik ga nu niet meteen mijn broek af. Allee, als je dat wilt, Sven, dan doe ik dat voor jou.
2: Ja, maar voor mij niet. Nee, voor Sven zou je het wel doen.
1: Ja, voor u zou ik dat ook doen, Anke. Maar in deze moderne tijden, als ik weer te lang in je ogen kijk, is het weer dat.
2: Ik geef consent, laat maar zien.
1: Allee,
2: maar
1: dat dan.
0: En die heb je al lang?
1: Toch al wel. Toch al een aantal jaar zeker, denk ik. Ja, Ziggy Stardust. Het is eigenlijk dingen. De cover van Aladdin Sane, zo met die zap op zijn gezicht. Zo'n gestileerde tekening daarvan.
2: En is dat de enige muzikant die op jouw lijf staat? Of heb je nog eigenlijk?
1: Nee. Ik heb logo's vooral van bands. Deze is Nine Inch Nails heb ik hier. Ik heb een Type O Negative. Ik heb hier nog Danzig. Dus ik heb wel het logo van mijn eigen band van vroeger. Stond op mijn bovenbeen.
0: Cool.
1: Mocht er zelf toch ook nog op, hè.
0: Het zal wel zijn. Ja. Vier zaterdagen lang. David Bowie Forever bij Joe Gold. Telkens tussen 12 en 1. Op 6 juni, 13 juni, 20 juni en tenslotte op 27 juni. En elke volgende dinsdagavond wordt de uitzending om 8 uur nog eens herhaald bij Joe Gold. Fijn dat je bij bent, nieuwe collega.
2: Welkom in de club.
0: Dank u.
3: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen, David Bowie.
3: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
5: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
3: David Bowie Forever.
5: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf.
3: David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
6: times. Great music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
6: Dit is Joe Gold.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
5: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
4: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband, terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar door hele dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
3: Dit is Joe Gold.
2: Met Karel Schmidt.
6: Goedemorgen en welkom.

gaan ook naar 1982 met Roxy Music. En rond 10:30 gaan de poorten van de schatkamer open met daarin Queen. Maar beginnen doen we met een soulklassieker waarmee je de bomma op de kast kan jagen. Vraag maar aan James Brown. Joker.

0: Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times, great music.
5: Joe Gold. Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig.
6: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
7: Goh, maar wat?
14: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40%.

0: Neil Diamond in een ode aan New York, aan de geluiden van de stad Beautiful Noise.
1: Joe Gold.
0: Straks in de schatkamer het verhaal achter A Kind of Magic, de LP van Queen. Dit zijn de Soulful Dynamics. In my

0: grote hit uit 1978. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. If I Had Words.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Ik neem je mee naar de 4e juni van het jaar 1986. Queen is nog wat aan het nagenieten van Live Aid. En dan doen ze iets heel slims. Ze maken een album dat tegelijk een plaat is, maar ook een filmsoundtrack. A Kind of Magic. Klinkt magisch, maar het is vooral strak, groot en gemaakt om luid te spelen. Veel nummers belanden in Highlander, een fantasyfilm met zwaarden, bliksem en een klein detail, onsterfelijkheid. En precies daar past Who Wants to Live Forever perfect bij. Geschreven door Brian May, geen stoere rocksong, maar wel een vraag die blijft hangen. Want eeuwig leven, dat klinkt misschien leuk, tot je beseft dat iedereen rondom jou wel een houdbaarheidsdatum heeft. Die LP van Queen wordt ook de laatste die nog gevolgd wordt door een wereldtour met Freddie Mercury als frontman. Achteraf gezien krijgt die titel Who Wants to Live Forever een extra lading. Vandaag in de schatkamer.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

0: hadden we de 70s top 1000. Dit was de nummer 267. De studioversie van Lola later kreeg het ook nog eens een tweede leven in de live uitvoering. Het waren de Kings. En nu de Floaters, die willen op date en ze gebruiken hun horoscoop.
1: En mijn naam is Ralph.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op hyundai.com.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen, die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Cara Latré kon het verslag van de inspectie lezen.
6: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
5: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband, terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Intussen benadrukt Israël dat het gewoon zal doorgaan met de aanvallen. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
4: Dit is Joe Gold
7: met Carol Schmidt.
8: Goedemorgen.

Stevie Wonder aan de telefoon. Joe O'Connor. Een nummer waarmee hij wekenlang nummer 1 stond in 1984. Goedemorgen, welkom tot 12 uur, de hits van Schmidt. Ik ga nog niet alles verklappen van de nummers die je hoort, maar toch een tip van de sluier. Dit uur Aretha Franklin. I Say a Little Prayer. Maar ook Al Stewart. The Year of the Cat. Year of the Cat werd een superhit in 1976. Het was ook het jaar voor Living Next Door to Alice. Dit is Smokey.

0: beleefde zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
13: Zee de Vos.
14: Ja, Lemmes.
13: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
14: Ah, de honey mustard. En jij?
13: Zonnebril.
14: Voor de zon?
13: Daar heb ik eens.
14: Hoe?
13: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Radisse.
16: De Vos Lemmes.
17: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
18: Caraïbisch blauw
17: of tropisch groen.
18: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
18: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Goedemorgen, welkom bij Joe Gold. Dit was Al Stewart en The Year of the Cat. Heel lang geleden zag ik Al Stewart nog eens live aan het werk. Dat was trouwens op de Night of the Proms in Antwerpen. Naar 1970 nu, met een nummer dat ze op 10 minuten tijd schreven, maar waar ze hun hele leven van mochten genieten, want er werden er 30 miljoen van verkocht. En dan hoeft de mens niet meer te werken, denk ik. De Britse band Mungo Jerry schreef in 1970 deze zomerhit. In the summer.

Foley, wereldberoemd geworden dankzij haar bijdrage aan Paradise by the Dashboard Light bij Meatloaf. Maar ook solo, absolute grote ster. Dit was What's a Matter Baby bij Joe Gold. Mocedades nu, 1973. Ze werd de tweede op het Eurovisie Songfestival. En je weet het, hè, soms is tweede eindigen zoveel beter dan nummer 1. Geniet van RS2.

0: Luister. Corridor. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Kessie, Keno, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen.

Johnny Cash, de man die met zijn stem ook het verschil maakte. Zwaar leven gehad, en dat hoor je ook in die muziek, The Ring of Fire. De hits van Schmidt zijn bijna afgelopen. Meer van dat morgen tussen 10 en 12. En veel plezier zometeen met Astrid. Graag tot morgen.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
10: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
9: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo coke en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
8: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

heel goedemiddag. Het goede weer zit er duidelijk zo niet echt meer in. Hè. Geen zonnestraaltjes daarbuiten, maar wel andere fijne dingen om naar uit te kijken. En dat zou wel eens met deze man te maken kunnen hebben, met David Bowie. Ik raad jou vooral aan om vanavond naar Raf van Brussel te luisteren. Kom je misschien wel het een en het ander te weten daar. Zeer goedemiddag. Fijn dat je op post bent bij Joe Gold hier, waar de golden hits ook nu al zullen knallen hoor. Met Diana Ross dan nu. En Where Did Our Love Go?

Afzet van Sherbet. Zeer goedemiddag. Er komt toch nog zonneschijn op jou af, hoor. Met Terry Jackson, Seasons in the Sun. Na een van de lievelingsnummers van Koning Charles. Deze Three Degrees met When Will I See You Again. Dat is iets wat ik af en toe ook denk op een maandag, hoor. Als het weekend dan weer veel te snel voorbij is gegaan. When Will I See You Again?

0: Zometeen nog eens richting late jaren 60. Je weet wel, die periode van Make Love, Not War, toen de hippiebeweging ook begon door te breken. Maar pruts, Amerika was nog niet voor alles klaar, hoor. Want toen Ed Sullivan de Rolling Stones mocht uitnodigen op Amerikaanse televisie, had hij het er behoorlijk moeilijk mee met die nieuwste hit van hen. Want hij vond het net ietsje te gewaagd toen Mick Jagger zong van Let's Spend the Night Together. Nee, dat moest toch even aangepast worden naar Let's Spend Some Time Together. Gelukkig zijn we intussen 2026 en kan het origineel toch weer gedraaid worden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
8: Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code
9: Yellow! Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
11: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
20: Sorry, Parties WK.
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

My Day van de Cats. Goedemiddag. Wie aan Footloose dan weer denkt ongetwijfeld aan Kevin Bacon, die door een schuur danst. Maar de echte ster van die filmscène, dat was natuurlijk deze knaller hier van Denise Williams. Let's hear it for the boy.

0: De echte liefde dan, jongens. Niemand die dat zo schoon bezong als dit iconische duo uit de jaren 60. Marvin Gaye samen met Tammy Terrell in Ain't Nothing Like the Real Thing.
1: Dit is Joe Gold.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf.
0: David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times, great music. Joe
5: Gold. De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
11: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
11: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
11: Ah, bon.
8: Ja.
11: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
15: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40%.

zometeen dan neem ik je nog eens mee naar het meest succesvolle album ooit van Bruce Springsteen. Want dat viert vandaag zijn verjaardag. Zijn 42e alweer. En dat is zo geen schoon mooi rond getalletje of zo. Maar het is altijd gewoon fijn om een aanleiding te vinden om ook maar iets van Bruce Springsteen te draaien. Gebeurt zometeen na Joe Betaan nog hier.

Everybody Rock and Sing mag je vooral blijven doen dan nu, want ik heb hem erbij gehaald hoor. De Boss, Bruce Springsteen. Want precies vandaag, 4 juni, viert hij de 42e verjaardag van zijn meest populaire, meest succesvolle album nog steeds, Born in the USA. Je weet wel dat album waarop je Bruce Springsteen ook ziet staan, maar dan langs zijn achterkant, waarop hij zijn jeans aan heeft, wit t-shirt erop en dan in zijn jeansbroek ook nog dat rode patchje dat erin gestopt is. Een album, Born in the USA, dat gigantisch goed gescoord heeft, maar nog altijd doet, want het heeft de tand destijds serieus goed doorstaan. Met dank aan die top classics als Glory Days, als Dancing in the Dark, I'm on Fire. En ook deze staat erop, Born in the USA.

onbegrepen nummer meteen ook van Bruce Springsteen. Want voor heel wat Amerikanen, presidenten zelfs, was het een zeer patriotisch nummer. Terwijl het eigenlijk één grote aanklacht was tegen de Vietnamoorlog. Deze Born in the USA. Goedemiddag. Gaan we richting 1 met deze zonneschijntjes. Jackson 5 en I Want You Back.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
1: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krivits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
10: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie. In Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen, symbolisch een bijdrage leveren.
9: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.
8: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ik vind een goed tempo hier, dat aangegeven wordt door Steve Miller Band in The Joker. Zeer goedemiddag en welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar ik heel wat golden hits uiteraard voor jou heb klaarstaan. Met Simon & Garfunkel op post dit uur, Casey & The Sunshine Band. En nu dan naar onze noorderburen met Pussycat, dan die heerlijk meedromen over die eindeloze Amerikaanse snelwegen. Dat doen ze.

Oh, een cloud day, daar zeggen ze zo wel iets hoor. Want het zit er vandaag echt niet in, 18 graden. Heel wat regen en af en toe misschien een klein zonnestraaltje. Hier bij Joe Gold is het net iets heter, iets zwoeler. Met Heatwave dan nu en Boogie Nights.

0: over politici, advocaten, marketeers die al eens graag van die dure woorden gebruiken waardoor je zo bijna duizelig van zou worden. Daarover gaat het hier eigenlijk, hè? In de da-da-da van de police. Zometeen een van de schoonste liefdesverklaringen nog eens, zoals er in de jaren 60 aan toe ging met Eamon Corner in If Paradise Is Half As Nice. Die is voor zometeen na Simon & Garfunkel nog Bridge Over Troubled Water.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go yellow!
7: Shh. Luister.
8: Summer deals!
7: Hoor je het ook?
8: Summer deals!
7: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
9: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
11: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
12: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
11: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
12: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
13: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
14: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
15: Amai, ik proef hier precies de zon.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op ikea.be.
6: Code yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
18: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
20: Wit-wit?
21: Of net niet-wit?
20: Maak het mooi bij je thuis.
22: Colora.
20: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Ik zou zeggen, we zullen het licht een beetje dimmen, maar het is eigenlijk niet nodig, want het is donker genoeg met die grijze wolken daarbuiten. Dus helemaal klaar zo voor Styx met Babe.

0: tof dat hij er zin in had in die jam-in, want het heeft iets fantastisch opgeleverd. Bob Marley samen met zijn Wailers. Zometeen nog wat kracht bijstellen, toch zeker met die stem van Elvis Presley. Komt eraan met It's Now or Never.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.

met gebalde vuist. Cliff Richard, power to all our friends. Nu dan heerlijk achteroverleunen. Ja, zoals het hoort op een warme zomeravond. Dat lijkt even ver weg, maar in 78 gebeurde dat nog eens. En dat klonk dan zo als deze Dancing in the City van Marshall Hayne.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Koffer gestolen in Creta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Ze kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
8: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de railschoppers weg te drijven.
7: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. Voor het eerst in 5 jaar wordt er minder gevlogen in Europa. De luchthaven stelde in april iets minder reizigers dan vorig jaar. De eerste daling sinds corona komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten en door het feit dat de paasvakantie redelijk vroeg viel dit jaar. En voor wie toch wil vliegen naar pakweg Sydney, Australië, dat kan binnenkort rechtstreeks vanuit Londen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een eerste testvlucht gemaakt met het ultralange afstandstoestel. Het vliegtuig kan 18.500 kilometer afleggen en 22 uur in de lucht blijven zonder te tanken. Dat is 4 uur langer dan nu al kan. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ah, wel ja, ik dacht, zullen we er nog eens een feestje van maken? Met Cheap Trick, I Want You To Want Me. En hier is het ook al van dat. Met Earth, Wind & Fire erbij dan nu. Let's groove. Goedemiddag en welkom nog steeds hier bij Joe Gold.

Dat is zo fantastisch gewoon, hè. Deze David Souls en Don't Give Up on Us. Zeer goedemiddag. Ik blijf ook vooral graag bij jou. Tot 3 uur deze middag. Handje vasthouden, dat is niet iets wat ik doe. Maar ik laat het graag muzikaal vertalen wel. Door de Beatles dan nu. Oh.

0: zijn zo van die songs die zo ontzettend warm en positief zijn. Zo is dit er zeker en vast eentje van Ass van Stevie Wonder. Van op dat legendarische album van hem, Songs in the Key of Life uit 76. Zometeen neem ik je mee naar de broertjes Gibb, die een compleet nieuw tijdperk inluiden. Begin midden jaren 70 zaten we dan met Nights on Broadway. Daarmee hoor je ze zometeen naar John Denver dan nog. Take Me Home, Country Roads.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosé-weken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
1: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig,
4: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immos Koopman!
15: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.

Ik weet niet hoe het er bij jou aan toe ging, maar toen ik 15 was, was ik vooral bezig met puber zijn, denk ik. Bij Paul Anka liep het net iets anders, want toen scoorde hij deze wereldhit, Diane.

Ballad of Lucy Jordan van Marianne Faithfull. En wil ik jou al zeggen dat we zo meteen de vrolijke noot wel degelijk gaan opzoeken met ABBA en Chiquitita. Na hier opnieuw de diepere in te gaan met The Eve of the War. Dit is Jeff Wayne.

0: Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times, great music. Joe
5: Gold. De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
12: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Dat blijft zo op een nostalgische manier genieten, deze Chiquitita van ABBA. En het is dan wel aan het regenen daarbuiten, maar we gaan het gewoon op een optimistische manier tegemoet met Flowers in the Rain, dat ze mogen blijven groeien.

0: Your Love Babe. Als jij net hetzelfde voelt, dat je maar niet genoeg kan krijgen van de liefde van de Golden Hits. Vooral blijven plakken dan en niets dat jou hoeft tegen te houden. Want ze blijven gewoon komen, ook na 3 uur zometeen met Raf van Brussel. Veel plezier ermee. En ook nog met deze Maisonettes en Heartache Avenue.
1: Dit is Joe Gold.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
4: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
3: En ook het metroverkeer is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. Bultrugwalvis Timmy ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf. Dat zegt het Deense milieuagentschap. Timmy spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Nadien zat hij wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met Raf van Brussel.

0: Als het over een charismatische zanger uit Trinidad zou gaan, dan is het hoogst waarschijnlijk over deze Billy Ocean.
1: Joe Gold.
0: Een fijne donderdagmiddag. Ik weet niet of jij al gehoord hebt van de Forever-reeksen hier bij Joe Gold. Dat zijn, ik moet eerlijk zijn, populaire wekelijkse muziekdocumentaires op Joe Gold. Bekende muziekkenners en bekende fans die duiken in het leven, de muziek en de carrières van de legendarische artiesten waar ze zelf dus gigantisch grote fan van zijn. Er zijn al 4 van die Forever-reeksen gepasseerd. Die kan je trouwens nog altijd beluisteren via de Joe-app of Joe Gold, de website. Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks was dat. Elton John Forever met Barbara Sarafian. ABBA Forever met onze Retro 5 DJ Ronnie Mossuze. En Elvis Forever met Helmut Lotti. En vanaf aanstaande zaterdag komt er zo eentje bij. Over wie en door wie, dat hoor je straks. Welkom.
1: Dit is...

Ik ga altijd op zoek wat de band in kwestie vandaag de dag aan het doen is. En ik was op Instagram aan het zoeken naar de Pointer Sisters. Oh mijn god, happiness was dat trouwens. En ik heb een Instagram-pagina gevonden van de Pointer Sisters. Ik deed die open en dat was echt waar een pagina van wijsvingertjes. Want een pointer, dat is een wijsvinger. Dat was dus een account van iemand die gezichtjes tekent op de vingertoppen van de wijsvingers. Die ook kapsels geeft, zo van die mini-kapseltjes, zoals een Playmobil-kapseltje. En vormt er dus zo de Pointer Sisters mee. Ja, wat, en er zijn toch wel echt mensen met te veel tijd, hoor. Maar er zijn maar weinig grootheden ook die zo begaan zijn met de hedendaagse muziek en nieuwe artiesten dan deze man. Hij geeft zijn platform en steunt ze vaak ook financieel. Dat kan alleen maar Elton John zijn.

0: Zijn partner en songschrijver Bernie Taupin was vorige week nog jarig, als ik me niet vergis. Crocodile Rock van Elton John. Soms heb je geen ingewikkelde formule nodig om een wereldhit te schrijven. Drie akkoorden bijvoorbeeld, een ocarina, een voormalige metselaar achter de microfoon en een flinke liever portie attitude. Meer hadden de Trogs niet nodig om van het volgende nummer een van de ruigste klassiekers van de 60s te maken. Na de reclame.
1: De ketelaren voor de bruine.
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort Radeon. Knaldi!
15: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
16: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Een goeie nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans, een muggenmepper, een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
19: Caraïbisch blauw
20: of tropisch groen.
19: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
19: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Een 5 uit onze 70's tot 1000. Thank you for being a friend van Andrew Gold. Mensen kennen dit waarschijnlijk als tv-tune van de geweldige serie The Golden Girls, maar toen wel gezongen door een zekere Cynthia Fee. Gisteren besliste het rad, het rewind-rad, dat ik vandaag jou terugneem naar het gezegende jaartal 1983. 4 juni 83 dus. En ik ga zo meteen een beetje de sfeer zetten van hoe het was om op die dag te leven. En de nummer 1 ga ik ook draaien van toen. I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Je moet er volgende keer maar eens op letten, liever. Maar in de backing vocals zingt Boy George mee. Die stem die haal je er wel uit als je het weet hoort. A Good Heart van Fergal Sharkey, maar geschreven door Maria McKee. Die later in de 80s nog een gigantische hit scoorde met dit. Zij schreef dus A Good Heart for Fergal Sharkey. Dit, die Show Me Heaven, maar ik moest even nadenken zeg, kwam uit Days of Thunder. Dat was een heel populaire film met racewagens, denk ik, met Tom Cruise. Toco! Rewind. Ja, de Rewind heeft gisteren beslist, het rad tenminste, dat ik moest terugduiken naar 1983. Dus dat doen we. Ik neem je even mee. Het is een zaterdag, 4 juni 1983. De zon die laat zich zien. De scholen die tellen stilaan af naar de grote vakantie. En overal klinkt muziek uit transistorradio's, cassetterecorders en de hipste uitvinding van het moment. De Walkman. Ja, wat is zeg. Plots kan je muziek meenemen op straat zonder een radio van het formaat van een kleine koelkast op je schouder te dragen. Een echte revolutie. In Vlaanderen is er die week één man die iedereen in zijn greep houdt. Meer straks daarover. Dat nummer staat bovenaan de Vlaamse hitparade en bewijst dat het album waarop dat stond veel meer is dan zomaar een succesplaat. Jongeren die probeerden de danspasjes na te doen, gitaristen die probeerden de legendarische solo van Eddie Van Halen te begrijpen en ouders die vragen zich af waarom hun kinderen plots witte sokken dragen, want dat deden we toen. In de kranten gaat het regelmatig over kernraketten en grote politieke discussies, maar op die zonnige zaterdag in juni zijn de meeste mensen vooral bezig met het belangrijke zaken. Wie heeft er de barbecue aangestoken? Waar ligt de zonnecrème? En waarom werkt de videocassette nu weer niet? 1983 is ook het jaar van de Rubik's Cubus. Overal zie je mensen geconcentreerd draaien en puzzelen. Sommigen die lossen hem in een paar minuten op. Waanzin was het, maar er zit een systeem achter. Hè? En anderen die leggen hem na 3 dagen gefrustreerd terug in de kast. Al dan niet met geweld. Thuis staat de televisie nog vaak in zo'n grote houten wandmeubel. Er zijn maar een paar zenders, maar dat is geen probleem, want iedereen kijkt toch naar hetzelfde. En als je je favoriete programma mist, dan heb je pech. Want terugkijken betekent in 83 simpelweg hopen dat het nog ooit eens wordt uitgezonden. En de mode, wel, laten we zeggen dat de jaren 80 niet bang waren om op te vallen. Brede schouders, felle kleuren, trainingspakken die vanuit de ruimte zichtbaar zijn en kapsels die vermoedelijk extra belasting betaalden omdat ze zoveel plaats innamen. 4 juni 83. Het was een tijd waarin niemand online was, maar iedereen elkaar toch wist te vinden. En dat was toch heerlijk, hè? En als je die dag in Vlaanderen de radio aanzette, was de kans bijzonder groot dat je deze hoorde. De nummer 1 van het moment. Michael Jackson en Beat It.
1: Joe Gold. Rewind.

0: onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Humo!
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op Volkswagen.be.
9: Golden Hits.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Als er ooit een verkiezing was voor de meest kleurrijke stamgast, dan zou Malle Babbe met twee vingers in de neus winnen. Ze praat luid, ze leeft luid en trekt zich van geen enkele regel iets aan. Rob de Nijs maakte van haar een hit. En sindsdien kennen we allemaal iemand die ons aan Malle Babbe doet denken. Hè? Zeg, sportnieuws, wat een stunt. Voor het eerst in de geschiedenis staat de Belgische nationale U17-ploeg in een EK-finale. Want ze klopte daarvoor Frankrijk met 2-1 na goals van Jadon Onyaseke en Ilias Benktip. In de finale nemen ze het op tegen Italië of Spanje. Dat is een puikenprestatie, lieve vrienden. Dit is Jimmy Cliff bij Joe Colts.

Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan

0: disco dancer. Jive. Rocken. You ain't nothing but a hound dog. En tegelplakken. Dude, I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Morgen vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
1: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon?
5: Daar heb ik eens.
6: Hoe?
5: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: De Vos Lemmes.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
11: Met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
13: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
12: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden. Met hier en daar een bui.
0: Dit is Joe Gold.
14: Met Raf van Brussel.

The Real Thing bracht het nummer uit in 1979 op het moment dat de hele wereld in de ban was van Star Wars. Zelfs de titel verwijst naar de Force uit de filmreeks. Maar in plaats van lichtzwaarden en ruimteschepen kreeg je hier een onweerstaanbare dansvloervuller voorgeschoteld. Can You Feel the Force van The Real Thing uit 79. Say, Joe Jackson, die doet het zo meteen met cijfertjes. Lobo, die haalt er nog een kwispelende hond bij. En omdat de song die er nu aankomt pas succesvol werd nadat de groep gestopt was, verschenen er in de VS zelfs nepversies van de zombies die onder die naam gingen optreden. En bizar genoeg speelden toekomstige leden van ZZ Top ooit mee in zo'n valse zombiesbezetting, zeg. Dit is Time of the Season bij Joe Gold. It's

0: In april brachten ze nieuwe album Hope and Fury uit. En daarmee staat hij bijvoorbeeld op 20 november in de Antwerpse Roma, op 21 november in de Brusselse AB en op 24 november in de Gentse 404. Dat wil dus ook zeggen dat hij tussendoor wel eens als kuierend te vinden zal zijn in een van die drie steden. Dus hou de platenwinkels en hippe terrasjes maar in de gaten op zoek naar Joe Jackson.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosé-weken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

Levende Forever-reeksen hier op Joe Gold. Bruce Springsteen kreeg een reeks met Rudy Franks. Elton John met Barbara Sarafian. ABBA Forever met Ronnie Moshuizen. Elvis Forever met Helmut Lotti. En vanaf aanstaande zaterdag komt er eentje bij. Over wie en door wie, dat hoor je zo, want ik mag hem bellen. Dikke vriend en een van mijn helden om de pitjes. Na You're So Vain van Carly Simon bij Joe Gold.

0: Ik denk dat dat het lijflied van Donald Trump is. Ik zie het hem ook zingen voor de spiegel terwijl hij zijn haren in de plooi legt.
1: David Bowie, forever.
0: Ja, ik durf al wel eens een David Bowie t-shirt dragen, maar aan mijn lijn hangt de man die er misschien wel net iets meer heeft, ook wat vinylplaten betreft. Hij heeft zelfs een Bowie tattoo op zijn linkerbovenbeen. Het is mijn stand-up comedy held en ik vind hem eigenlijk een beetje de menselijke versie van een achtbaan. Luid, energiek, scherp, maar vooral ontzettend leuk zodra je instapt. Dag Alex Agnew.
2: Hey, dag Graaf.
0: Hey. Ja, met u.
2: Ja, alles goed.
0: Ja.
2: Alles oké. Okay. Beetje ziek, maar ça va.
0: Is het echt?
2: Ja, ik ben wel aan het sukkelen met mijn gezondheid. Ja, het is een beetje een of andere reden. Heb ik zo'n soort buikgriepachtig iets. En al een paar keer naar de pot moeten gaan vandaag. Maar komt allemaal goed.
0: Oké, okay, ik zal een kort plaatje klaarhouden. Voor moest jij wegspurten, dan start ik wel iets in.
2: Nee, dan ga ik dat in vol ornaat allemaal mogen horen op de radio.
0: Oh,
2: ik neem u gewoon mee.
0: Ik zal er een galmje en wat reverb op zetten dan. Heerlijk.
2: Voilà, we kennen elkaar toch al lang genoeg. Dat kan allemaal. Ja.
0: Zeg, Alex, jij hebt een Forever Rakes. Amai zeg, je hebt de Forever Rakes opgenomen.
2: Fantabulous. Ja, in Amerika.
0: En Chaplin. Je hebt een Forever Rakes opgenomen over een van jouw helden, hè, Bowie. Wanneer heb je die voor het eerst leren kennen?
2: Toen ik vrij jong was eigenlijk. Begin jaren 80 denk ik dat voor mij vooral was. Hè, want ik ben geboren in 72, dus zo de 70s. Zo Ziggy Stardust en zo, dat is echt letterlijk mijn geboortedatum. Dus dat was iets voor mijn tijd. Maar Let's Dance was dat vooral, denk ik. Die plaat. Ja. En die nummers, dat. En China Girl. Hè, vooral dan die videoclip waar dat hem zo op het strand ligt.
0: Rollenbollen in de branding.
2: Ja, inderdaad. Met weinig kledij aan. En ik was dat sprak nogal tot mijn verbeelding in die tijd.
0: Je was niet alleen.
2: Nee, dat kan ik mij wel voorstellen.
0: Is Bowie voor jou, is dat een muzikant, is dat een kunstenaar of is dat een acteur?
2: Ja, ik denk dat dat eigenlijk een totaal kunstenaar is. Dat is het zotste. Ik denk dat hem zichzelf waarschijnlijk altijd in de eerste plaats wel uitdrukte met muziek, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel zo'n go-to was als je naar heel zijn carrière kijkt, maar je kunt moeilijk zeggen dat het daarbij bleef, want hij bleek ook overal goed in te zijn. Hè. Ja. Het was ook een goede acteur. En hij was ook, dat was een totaal kunstwerk eigenlijk. Je mens zelf, als je zag wat voor kleren dat hij droeg, wat hij ook voor de mode was, wat hij ook was. Hè, met dat androgyne zo, dat feit dat je ook niet helemaal goed wist. Is dat een jongen, is dat een meisje, is dat een alien? Ja, het bleef op alle vlakken een heel interessant figuur. Dus ik denk dat het meer een soort totaal kunstwerk was aan zich.
0: Ja. Welk
2: zichzelf ook opnieuw uitvinden.
0: Ja, het is
2: altijd
0: dat. Welk van die alter ego's van Bowie zou er voor jou het leukst zijn om eens een avond mee naar de Joker te gaan?
2: Oh man, ik weet het niet. Ik zou denken dan toch, ondanks alles, Ziggy Stardust, denk ik. Ja. Ik denk dat dat wel degene is waar je mee zou feesten. Ja. Zo de Tin White Duke vond ik een beetje te afstandelijk en angstaanjagend. En de latere versies van hem, misschien de jaren 90 versie ook wel zo, met zijn puntkapsel toen hem zo toerde met Nine Inch Nails.
0: Ja,
2: ik denk
0: dat
2: de oudere Bowie de toffere was. Zo, maar Ziggy is wel degene, als je zegt, kom, ik wil nog eens een zotte avond en ik weet niet waar dat we eindigen, dan was dat wel degene waar dat je mee weg moest gaan, denk ik.
0: Ja. Zeg, je zei het al, hij veranderde voortdurend van uiterlijke stijl en muziek, maar denk je dat Bowie eigenlijk zelf wist wat zijn volgende stap zou zijn?
2: Goh, ik heb eigenlijk, je zou dat willen denken, hè, dat allemaal zo berekend was. Maar ik denk wel dat voor Bowie zelf het vooral vaak was, als je hem toch bezig hoorde in interviews, dat hem niet constant in herhaling wou vallen. Maar waar dat hem dan wel naartoe ging, dat denk ik dat altijd een klein beetje afhing van waar dat hem op dat moment heel hard mee bezig was, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
2: Je weet wel dat hem met Ziggy Stardust bijvoorbeeld, daar heeft hem echt een eind aan gemaakt in Hammersmith Odeon tijdens een live optreden, dat hem dat aankondigde en enkel de gitarist, Mick Ronson, wist dat, dat hij dat ging doen, maar al de rest van de band niet. De Spiders van Mars hadden van de ene dag op de andere, na een jaar intensief toeren, geen job niet meer. En die hadden zoiets, wat is dat? En dan besloot hij van zo wat plastic soul te gaan maken en de Thin White Duke te zijn en dat soort dingen. En er was heel er was niemand klaar voor. Dus, maar ik denk dat bij hem altijd een combinatie was van ik wil iets nieuws. En dan nadenken over welk personage dat hem zijn eigen ging aanmeten. Omdat hem notoire nogal niet graag... die had heel veel podiumvrees. Hè. Die was altijd heel bang voor hoe dat hem zou overkomen als hem gewoon zichzelf was.
0: Okay.
2: Dus die, dat was zo'n typische artiest die, omdat hem zijn eigen niet interessant genoeg vindt, personages uitvond. Terwijl als je hem later in het echt leven, in interviews bezig zag, was dat een hele interessante vent.
0: Ja,
2: dus ik denk dat er ook wel een klein beetje zelfonderschatting bij zat of zo. Maar ja, dat heeft dan wel een hoop memorabele personages opgeleverd.
0: Amai.
2: Ik vind het op zich niet zo heel erg.
0: Alex, welke vraag zou jij aan Bowie stellen moest hij nog 2 minuten mogen neerdalen vanuit de rockhemel en naast jou, in Mortsel, bij jou thuis op een stoel belanden?
2: Kun jij mij €5 lenen? Ik weet het niet.
0: Yeah, right.
2: Mijn poedel heeft juist gekakt en er gaat een zakje bij toevallig. Dat zou zo'n mega banale vraag zijn, want ik zou echt niet weten wat ik moet zeggen tegen die. Zo wat voor thee drinkt je graag? Zo iets voor. En jij ook graag bonen bij je ontbijt? Zo daar. Zo, ik weet het niet. Niks cool eigenlijk. Nee, gewoon, zelden denk ik cool als ik iemand ontmoet.
0: Gewoon
2: dat ik echt,
0: stil zijn en diep in de ogen kijken. Denk dat jij dat gaat doen.
2: Ja, dat wordt ook al raar, denk ik, met die weirde ogen van hem.
0: Ja. Ja. Zeg, welk Bowie-lied zou iedereen minstens 1 keer in zijn leven moeten gehoord hebben, volgens Alex Agnew?
2: Oh man, er zijn er te veel om uit te kiezen, maar ik kon er 1 moeten kiezen, hè, Raf.
0: Ja.
2: Dus ik denk wel, degene die dat misschien... heel die indrukwekkende Ziggy Stardust periode samenvatten en dat is het nummer Ziggy Stardust zelf. Waar ik trouwens ook heel hard fan van ben in de coverversie van Bauhaus.
0: Ah ja.
2: Dus ik blijf wel, dat nummer blijf ik toch ook qua tekst een soort, ja, het ultieme, de rockster die zichzelf vernietigt, is dat toch wel een van de betere teksten. Dus ik zou gaan voor Ziggy Stardust.
0: Oh, dat staat toch wel klaar zeker, hoe is het mogelijk?
2: Oh, dat is toch niet normaal. Je zou denken dat we het hebben afgesproken. Hè?
0: 4 zaterdagen lang, David Bowie Forever met Alex Agnew bij Joe Gold, telkens tussen 12 en 1. Op 6 juni, 13, 20 en 27 juni. Als je toch iets gemist hebt, elke volgende dinsdagavond wordt die uitzending om 8 uur herhaald bij Joe Gold. En herbeluisteren kan uiteraard ook via de Joe-app of Joe.be. Dat lees ik allemaal af, uiteraard. Alex, bedankt voor deze Forever Rakes. Wat zeg ik dan nu? Ik zeg nu altijd Forever Rakes. Wat is dat nu toch?
2: Forever Rakes.
0: Forever
2: Rakes. De Engelse R en de Vlaamse R moet combineren, dan wordt het toch altijd wat moeilijk.
0: Ja, dat is zoals
2: ik herken het.
0: Cruise-schip, dat vind ik ook zo'n moeilijk woord. Een cruise-schip.
2: Ja. Er zo'n paar. Ik heb altijd problemen met de ST, de sterkst. Tegen de borst stoten, daar moet ik echt over nadenken.
0: Gelukkig zit er geen ST.
2: Dat bij mij altijd mis.
0: Ja, gelukkig zit er geen ST in David Bowie. Maar wel in Ziggy Stardust natuurlijk. Tja, shit, dat wel,
2: maar dat lukt dan toch net of zo. Ziggy Stardust. Godverdomme toch, hè.
0: Alex, grote dank voor die fantastische reeks. Ik ga er met heel veel plezier naar luisteren. En ik draai voor jou, alsof het nooit was afgesproken, Ziggy Stardust en David Bowie. Merci, man.
2: Fantastisch. Merci, Raf.
0: Yo, bye-bye.
1: David Bowie Forever.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times, great music. Joe Gold.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

een babysitmomentje, een praatgrage kleuter en een warme glimlach waren voor Gilbert O'Sullivan meer dan genoeg om een van de charmantste liedjes van de jaren 70 te schrijven. Commodores komen er nog aan met Easy, Manfred Mann met Do What Diddy, maar dit is uiteraard Dreadlock Holiday.

0: Niet veel criminelen krijgen een standbeeld. Nog minder een echte disco-hit. Maar er komt er zo eentje aan na het nieuws van 5.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Bart de Meulemeester, die heeft dat voor jou.
5: Goedemiddag. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
6: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
5: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
7: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen. Maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
5: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
4: Dit is Joe Gold
8: met Raf van Brussel.

0: Het beroemde landgoed van Elvis Presley in Memphis gebruiken als symbool voor een zoektocht naar troost en een nieuw begin. Paul Simon, die kon dat en die deed het ook gewoon. Favoriete vinyl trouwens van Stan van Samang. De actua plaat komt eraan. Jij mag weer een plaat uit de 60s, 70s of 80s ophangen aan het actua artikel dat ik je zo meteen zal voorlezen. Nog Baby Love van Diana Ross en de Supremes en deze heerlijke Spaanse wandeling van Ming DeVille.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: Ik ben ervan twijfel om te gaan kijken naar de Lokerse feesten. Ze opent daar, hè? Baby Love, Diana Ross. Maar dan wel zonder haar Supremes.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, Sicilië die maakt zich deze week op voor wat misschien wel het best bewaakte trouwfeest van het jaar wordt. Niet voor een staatshoofd, niet voor een koning, maar voor popster Dua Lipa en acteur Callum Turner. In Palermo worden pleinen afgesloten, straten krijgen een aangepast verkeersplan. Om sommige buurtbewoners zouden zelfs een geheimhoudingscontract hebben moeten ondertekenen. Dat gaat wel ver, hè. Alsof er een nieuwe James Bond film wordt opgenomen, maar dan met trouwringen. De festiviteit die zouden 3 dagen duren en zich afspelen op enkele van de mooiste locaties van Sicilië. En ondertussen probeert iedereen zijn lippen stijf op elkaar te houden, al lijkt dat bij een huwelijk van wereldsterren ongeveer even moeilijk als een ijsje verstoppen op een Siciliaans strand in volle zomer. Laat maar weten welke 60s, 70s of 80s plaat jij aan dit huwelijksberichtje linkt. In de Joe-app. Dankjewel.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
8: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belle operes van een Aldi.
9: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
10: Humo!
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Toch een speciaal sfeertje, hè, Pietje Frampton. Baby, I love you way bij Joe Gold. Veel suggesties voor de Actua-plaat. Ik ga er zo meteen eens door na deze. Jim Croce en Bad Bad Leroy Brown. Stout, jongen.

0: De Actuaplaat.
1: Ja, Sicilië maakt zich deze week op voor wat misschien wel het best bewaakte trouwfeest van het jaar zal worden. Het is geen staatshoofd, het is geen koning, maar wel popster Dua Lipa en acteur Callum Turner. In Palermo worden pleinen afgesloten, straten krijgen een aangepast verkeersplan en sommige buurtbewoners zouden zelfs een geheimhoudingscontract hebben moeten ondertekenen. Lijkt wel alsof er een nieuwe James Bond film wordt opgenomen, maar dan met trouwringen. Zou 3 dagen duren en zich afspelen op enkele van de mooiste locaties van Sicilië. Ondertussen probeert iedereen zijn lippen stijf op elkaar te houden. Al lijkt dat bij een huwelijk van wereldsterren ongeveer even moeilijk als een ijsje verstoppen op een Siciliaans strand in de zomer. Chapel of Love van Dixie Cups voor Karel. Ja, meer huwelijk wordt het niet natuurlijk. Sophie die dacht, ik zal wel eens voor de romantische kant van het verhaal zorgen. Endless Love van Lionel Richie. Ja. Love and Marriage. Ideaal als knipoog naar die grote dag. Frank Sinatra voor Els. Misschien wel de soundtrack van dit feestweekend. Het zal er een feestje worden. Celebration Cool and the Gang voor Annelien. Ondanks alle geheimhoudingscontracten raakte het nieuws toch allemaal buiten. I Heard It Through the Grapevine is een gelijkaardig verhaal. Jan was dat. Oh. Herbert zocht het bij Roy Orbison en She Wears My Ring. Ja, een nummer dat perfect past bij een huwelijk waar de hele wereld naar zal kijken. Irene Cara Fame voor Bruno. Fijne suggestie ook van Lorenzo en Tom White Wedding van Billy Idol. Maar we zijn gevallen voor het voorstel van Judith, Maggie en Christophe. Het is niet helemaal 60's, het is zelfs midden jaar 50, maar onweerstaanbaar Italiaans. En Maggie schrijft nog, trouwfeest is liefde en de locatie die klopt ook. That's Amore van Dean Martin. Dankjewel allemaal.
0: De Actuaplaat.
1: Dat waren weer fijne suggesties. Grote dag!

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s, 70s en meer.
6: Dit is

Roy Wood van The Move die zou enkele jaren later samen met Jeff Lynne de groep ELO oprichten, Electric Light Orchestra. En in deze Blackberry Way hoor je al een beetje de liefde voor strijkers en die grootse arrangementen die ELO later wereldberoemd zouden maken. Zometeen een gigantisch mooi nummer van Chris Isaak. Maar eerst ABBA.

Chris Isaak, Badger Gold met Bloegohel. Spreekt die T soms niet uit, hè? Geniet morgen van Ronnie's Retro 5 en ook vooral van 4 zaterdagen lang David Bowie Forever met Alex Agnew, Badger Gold. Telkens tussen 12 en 1 met deze zaterdag de eerste aflevering.

0: herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
4: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
3: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzage in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
5: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen 1 jaar wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn. Wel, nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
3: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
2: Dit is Joe Gold.
0: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
10: Dit is...

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Zeg, Jasmin.
11: Mm-hmm.
10: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
11: Mm-hmm.
10: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
11: Dat klopt.
10: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
11: Yes.
10: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
11: Joehoe.
10: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
11: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
10: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
11: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
11: Ja, hè?
15: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
11: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
17: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Dit is 60s at 6.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
6: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoersmaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur. Het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
5: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genet.
7: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen. Maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams, we zien dat ook in de

0: rest van België, ook in Nederland, is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
1: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud de Lee heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
2: Dit is Joe Gold.
3: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
6: Peugeot. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
11: Dit is 70s at 7.
12: Joe Gold.
13: One ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
6: Bebad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
7: Dit is 70s at 7.
8: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De Busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
2: De federatie pleit ook voor meer middelen voor het leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Demy heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzege. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien.
1: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
4: 70s
1: en meer.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.
3: Dit

0: jazz tot let's dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal...

0: het geweld niet schuwen. Hè. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Argenta houden het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s, 70s en meer.
4: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
3: times. Great music.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt het vuren en hij wil alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Journaliste Katrien Sales.
2: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
1: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of

0: 12.
1: Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, zegt Frank Durings.
2: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen de 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.